0: Miranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. 3 voor 6, hele goede morgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, ale. Problemen binnen de Vlaamse regering.
2: Het is niet te geloven. Coalitiepartner Vooruit gaat voorlopig niet akkoord met de Vlaamse begroting. De tabel van minister Ben Wijt komt niet overeen met de afspraken die de socialisten gisteravond maakten met CD&V en N-VA. Daardoor gaat er minder geld naar welzijn. Dat is het kabinet van Vooruit-minister Caroline Genee. En dat kan niet, want investeren in welzijn blijft cruciaal, zegt Vooruit. De partij keurt de begroting pas goed. Als de geschrapte centen terug naar Genee gaan, begrotingsminister Wijts van N-VA geeft toe dat er een berekeningsfout zat in de tabellen en dat hij die gaat aanpassen. Zoals afgesproken aan de onderhandelingstafel wordt ongetwijfeld vervolgd. De Amerikaanse president Trump die mag migranten die illegaal in de Verenigde Staten verblijven opnieuw het land uitsturen. Zelfs als dat niet naar het thuisland is, dan beslist het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Ook al oordeelde een federale rechter eerder in Boston dat die maatregel van Trump onwettig was, omdat de veiligheid van migranten in gevaar kon komen. Maar dus het Hoge Rechtshof vernietigt die beslissing. En dan ook voetbal. Onze Belgische beloften staan weer een stap dichter bij de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Dat is volgende zomer in Servië en Albanië. Versloegen gisteravond in Westerlo in een voorlaatste kwalificatiematch Wales met 1-0. Norman Basset scoorde al na 10 minuten het enige doelpunt in de eerste helft. Door die zegen verstevigen de jonge duivels met 16-21 hun leidersplaats in een groep. Want alleen de nummer 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor het EK. Volgende week dinsdag spelen onze beloften een laatste wedstrijd in Denemarken en ze hebben eigenlijk genoeg aan een puntje om door te gaan.
0: Nostalgie weer.
2: Het is eerst vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien. Het kan ook onweren. Bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog een beetje regenen. Maximaal rond 20 graden. En vrijdag dan schijnt geregeld de zon. Soms wat wolkenvelden bij 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
1: Is het een wakkere woensdag bij jou of toch nog eentje die wat op gang moet komen? Jij voorziet de koffie, ik voorzie alvast de beste hits. De Rembrandts, de intro van Friends en Culture Club met Calm Chameleon. Ja jongens, dat is beter dan een bokken met choco. Ook al wakker, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Natuurlijk zijn wij er voor jou. Zeker om 6:06 op een woensdagmorgen. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen en we zijn alweer woensdag. Welkom bij Nostalgie. Dag Sander.
0: Immer ravissante Veronique de Kok. Goedemorgen ook aan jou. Lekker geslapen.
2: Ik heb fantastisch geslapen. Jij ook?
0: Nee, niet zo super.
2: Oké, dat was het dan.
0: Nee, we gaan eens kijken. Gisteren heeft ons stelletje haar inenting gekregen na het tweede vaccin. En zat er een beetje last van vannacht.
2: Ja, dat was klein kindjes ook. Hè. Jij ook, als je spuitje hebt. Kleine hypochonder. En dan ben je ook aan het sterven. Hè?
0: Dat is waar. Dat klopt helemaal. De hypochonder die ik ben. Maar kijk, ik ben wel blij dat ze eindelijk volledig gevaccineerd is. Want nu kan ze andere hondjes ontmoeten.
2: Ja.
0: Waaronder Cookie.
2: Die kunnen met mij komen. Hè?
0: Ja, deze vrijdag brood. Het is kwispeldag.
2: Ja.
0: En dan komt Cookie mee.
2: Ja,
0: komt
2: absoluut.
0: Stella mee. Mm-hmm. Het is te hopen dat daar geen kinderen van komen eigenlijk.
2: Maar dat van u is toch ook een meisje?
0: Ah ja, dat is waar. Dat zijn twee meisjes.
2: Dat gaat moeilijk gaan dan, denk ik.
0: Dat wordt moeilijk. Ja, die lesbiologie.
2: Ja, dat wordt heel moeilijk.
0: Die heb ik gemist, ja.
2: Bon, geef ons een Sander eens een beetje raad hier in ons club. Ze zijn al wakker, kijk maar.
0: Ja, Dominique uit VVM, die is al wakker. Hij zegt, goederen op weg van West-Vlaanderen naar Beringen. Let op, alles rustig op de baan. Voor de rest laat hij weten. Christa uit Assent is ook al wakker. Wie hebben we hier nog? Michael uit Antwerpen zegt, goedemorgen. Leukste ochtendteam met Sander en Veronique. Ik wens jullie een hele fijne woensdag. Bart het Wilrijke is wakker. Tessa die is onderweg naar Disneyland Parijs met haar man. Voor een paar dagen Halloween fun. Ze zet al wat Disney muziek op. Maar nu luistert ze natuurlijk naar Sta op met Veronique. De Kok. Frank uit Mallen is een dagje op en af aan het cruisen met de camion richting Duitsland. Kenneth uit Deinze, die is onderweg naar de brandweerkazerne in Gent om de dagshift aan te vatten. En dan is er ook nog Nick, die zegt lekker op weg naar het werk met heerlijke liedjes en vanmiddag de handtekening zetten voor mijn eerste koophuis. Maar ja, mannetjes, dat is spannend, denk ik. Die handtekening voor dat eerste huis dat je binnenhaalt. Ik wens jou een fantastische dag, toen ik. En ook voor jij daar, als je aan het luisteren bent. Die komt helemaal goed door die woensdag. Zeker als ik je mag verwennen met de grootste hits. Crazy like a fool. Boney M bijvoorbeeld, die heeft het over de vaders. What about Daddy Cool? De echte Daddy Cools.

0: Belinda Carlisle die heeft zo meteen de sleutel tot de hemelpoorten gevonden. En James Arthur die denkt dat alles onmogelijk is.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: We gaan zo meteen nog eens een draai geven aan onze chickenbakkie Sander. Dus een leuke vraag uithalen. Misschien wel eentje die jij daar hebt opgestuurd. Hè?
0: Ja, want jij kan ook nog altijd een vraag stellen. Doe je gewoon door te sturen in de Nostalgie-app. Ondertussen hebben we het prachtige oranje, Nostalgie-oranje.
2: Ah, ik vind zo'n mooie bak. Ik wil je thuis ook wel.
0: Kauwgomballenmachine. Veronique, kan je eraan draaien? Ben je in staat om te draaien?
2: Excuseer.
0: Nee, maar ja, dat zou kunnen.
2: Watch me. Watch me.
0: Manneke. Mocht het een Olympische sport zijn, had de gouden medaille behaald.
2: Nou, voilà. De vraag van vandaag. En wel, in welke sport zou jij nog beter willen worden?
0: Ach, kijk, Olympische Spelen.
2: Of in uw geval, in welke sport zou je dus iets kunnen doen of willen doen?
0: Oh, dat is lelijk, hè. Dat is heel erg lelijk. In welke sport zou je heel goed willen zijn, eigenlijk?
2: Ja.
0: Oké, okay, ja, moet ik even over nadenken?
2: Ja, echt?
0: Nee, totaal niet.
2: Ik vind dat geen moeilijke.
0: Je hoort het zo meteen. Jouw sport waar jij goed in wil zijn, die kan je altijd sturen in de Nostalgie.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Liefst jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
17: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
18: Goedemorgen, Bokkie de Rapper hier in deze jingle. En als ik ooit 's morgens wakker geraak, dan luister ik naar Stamp met Philo.

0: onmogelijk, zegt hij.
1: Topplaat.
0: Ja, soms voelt het impossible om uit je bed te geraken op een woensdagochtend. Maar als je weet dat Bryan Adams en Mel C op jou staan te wachten met When You're Gone, dan zal het wel lukken, hoor.
2: Zeg, wat ik nog wou vragen.
3: De vraag van vandaag was: in welke sport zou je nog beter willen worden? Nu, in onze app zijn wel heel veel leuke sporten binnengekomen. Ik krijg al zin, zeg, om te sporten.
0: Ja, Heidi uit Basel bijvoorbeeld, die zegt gymnastiek. Daar zou ze wel graag goed in zijn.
3: Ja, zeker zo in de ochtend.
0: Frederike uit Berlaren zegt: als er een sport is waar ik graag in zou uitblinken, dan is het tennis. Ik ben jaren lid geweest van een tennisclub, maar dat ligt nu toch al een hele tijd stil. Ik tennis nog wel, maar veel te weinig.
3: Mm-hmm.
0: Herkenbaar ook wel, denk
3: ik.
0: En dan is er ook nog Johan uit Wambeke. Vind ik een prachtige sport. Die zou graag goed zijn in curling.
3: Wat is dat nu weer?
0: Curling, dat is op de Olympische Winterspelen.
3: Ja.
0: Dat is zo met die schijven.
3: Die S-banen, dat je zo van die schijven moet gooien.
0: Je moet zo van die grote stenen...
3: En dan vegen ze zo daarvoor.
0: Inderdaad, grote stenen schuiven en je moet vegen om dat ijs wat gladder te maken.
3: Raar, hè?
0: Ja, maar ik zal er ook wel... Als je dat goed kan, volgens mij is dat wel cool.
3: Hmm.
0: Maar volgens, ik kan samen met Johan uit Wambeke gaan trainen natuurlijk.
3: Sander, wat is dat eigenlijk bij jou?
0: Ik heb daar één antwoord op. Ik zou heel graag een goede...
3: Vogelen pikken.
0: Nee, dat is lelijk dat je dat zegt.
3: Pietjes bakken.
0: Nee, dat doe ik elke dag. Nee, ik zou heel goed kunnen wielrennen. Allee, ik zou graag een goede wielrenner zijn.
3: En heb je ooit op een fiets gezeten?
0: Ja, ik heb de Mont Ventoux al beklommen, jong. Ja.
3: In je dromen.
0: Nee, echt waar.
3: Echt?
0: Ja, ik had 3 weken een koersfiets Mont Ventoux opgereden.
3: Allee, heb dat?
0: Maar ik zou dus echt goed willen zijn. Dus ik zou zo Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Wout van Aert.
3: Op dat niveau.
0: Ja, echt top wil ik zijn, hè.
3: Ah ja, en dan ook die wedstrijden en zo meedoen. En in een ploeg. Ja,
0: en
3: allemaal.
0: Winnen ook vooral.
3: Graag.
0: Ik zou graag winnen. Wat zou jij graag goed kunnen?
3: Oh, ik heb vroeger als kind en als tiener veel getennist.
0: Ja.
3: En tegenwoordig padel ik af en toe wel als ik op vakantie ben. Dus ik zou heel graag wat beter worden in het padellen. Want ik ben zo ingeschreven in Spanje. Ik ben zo een mixed groep. En je weet nooit op voorhand tegen wie of met wie dat je speelt. En ik dacht dan, ik kan wel een balken kloppen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
0: Jij kreeg echt slaag. Eigenlijk.
3: Ja, allee, die achterkant, die wall heb ik wel een aantal keer gezien en dat vond ik verschrikkelijk. Dus ik zou heel graag beter leren padellen.
0: Want jouw kinderen padellen ook?
3: Ja, heb je gezien. Mijn oudste, dat is, wauw.
0: Zijn die beter dan jou?
3: Ja, de oudste zeker wel.
0: De jongste nog niet?
3: De jongste nog niet.
0: Die kan je nog verslaan?
3: Ja, voorlopig wel.
0: Ja, dus ons verenigde ook een betere padeller eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar
3: dan
0: echt zo competitiepadel, dat je daar echt...
3: Nee, dat hoeft... Alhoewel, als ik dan toch met de vrienden of zo, of met de mensen die daar een clubje moet spelen, dan wil ik ze wel van het kastje naar de muur spelen.

0: Gloria Estefan, de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Veronique de Kok, wat vind jij de vreselijkste geur ter wereld?
1: Af en toe zo in een toilet of in een beerput, dat vind ik nu precies niet zo aangenaam.
0: En als ik jou zeg, de geur van Javel.
1: Ah ja, maar dat snap ik. Dat is heel penetrant, hè?
0: Een zeer penetrante geur.
1: Ja, dat vind ik ook niet aangenaam. Nee, ja.
0: En als ik jou nog eens vertel dat die geur van Javel, dat het eigenlijk niet zo goed is als we denken.
1: Echt?
0: Echt waar.
1: Kuisen met die handel.
0: Kuisen met Javel, niet zo'n goed idee als je denkt. En waarom niet, dat vertellen we je zo meteen na ABBA en Justin Timberlake.
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo. Hallo.
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
8: Nu ook in je Maxizo-winkel Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
11: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
13: Mama, is mijn brood al klaar?
14: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
15: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
13: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
16: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
18: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
8: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
19: Goedemorgen Veronique, Stephanie Plankaert hier en mijn ochtendritueel in de Ardennen is niet compleet zonder te luisteren naar Sta op met

0: You feeling me?
1: JT, Justin Timberlake, Rock Your Body. Zometeen een oorlijk duo, George Michael en Elton John met Don't Let the Sun Go Down on Me.
2: Ja, en ook vandaag weer een vraagje dat we hebben opgepikt van gisteren aan tafel. Hoe poets je eigenlijk veilig? Meestal zijn water en gewone zeep meer dan genoeg, zeggen ze. Maar volgens de nieuwe campagne gebruiken we nog te vaak desinfecterende poetsmiddelen zoals een Javel. Lekker stinken, terwijl gewone zeep meestal genoeg is. Dus de vraag is eigenlijk heel simpel. Poetsen jullie thuis nog met Javel, ja of nee?
1: 28% van de kijkers poetsen thuis nog met Javel, 72% niet. Ja, Javel, het is natuurlijk een stinkend goedje. Ja. En het blijkt niet zo gezond te zijn als je denkt. Gewone zeep is eigenlijk genoeg.
2: Mm, maar gewone zeep, dat is dan poetszeep, hè?
1: Ja, gewone, ja. Je moet niet met een blok zeep over je vloer zitten te schrobben natuurlijk. Gisteren zat Magali Surmont aan tafel, dat is een maag- en darmspecialiste. En die legde uit waarom.
3: Dat is een campagne die gestart is. De insteek is een beetje dat een proper huis is geen steriel huis. En je hoeft niet gewoon water en zeep, zoals je zei. Ja. Is voldoende. Als het natuurlijk gaat om braaksel of er heeft iemand buikgriep of zo, ja, dan kun je best wel ontsmetten.
1: Ja, ja. Braaksel of buikgriep.
2: Dat is al heel extreem, hè?
1: Ik doe dat ook meestal in het toilet met een buikgriep en niet op de vloer
2: ja,
1: of zo.
2: Maar ja, dikwijls haalt het niet, hè?
1: Dat is, dikwijls, ola.
2: Ik weet het niet.
1: Dat zijn die plekken bij jou thuis. Ook Walter Damen zat aan de tafel van Gert en die wist eigenlijk niet zoveel over kuisen.
4: Ik weet maar één ding, Javel mag nooit op kledij komen. Want
5: nee,
4: dat is het enige dat ik van Javel.
1: Dat is het enige dat Walter Damen over die Javel weet. Maar dus de vraag van de dag, de vraag die wij uit de tafel van Gert hebben gevist. Poets jij thuis nog met Javel?
2: Wel, laat het eens even weten in onze nostalgie. Dan gaan we er na 7 uur op verder.
1: Ondertussen George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me. En Nick Kershaw, die zegt I won't let the sun go down on me. Bijna hetzelfde eigenlijk.

0: won't let the sun go down on me. Poetsia met Chavel, dat is onze ja-nee vraag van de dag.
1: Er komen toch wel rare antwoorden binnen. Hè?
0: Ja, er komen toch wel wat rare antwoorden binnen.
1: Ik vind alleen die geur al vreselijk. Als je de deur open doet, zo... Oh.
0: Doe nog eens, wat denk je als de deur open gaat? Dus als de deur open gaat en je ruikt Chavel, dan doet Veronique de Kok.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel, met de pro van...
2: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
2: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
12: Leonidas.
13: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
14: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè.
13: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
14: Oh, met praline, die gouden.
13: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
15: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
16: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
15: Ja.
16: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet...

0: Goed, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Hey, ik ben Piet.
8: En ik ben Ruben.
7: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
9: Gordijnland.
8: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
7: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
10: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
7: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
10: Kijk op gordijnland.be.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1 voor 7. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er zijn stevige problemen binnen de Vlaamse regering.
13: Ja, een beetje coup de theater. Coalitiepartner Vooruit gaat voorlopig niet akkoord met die Vlaamse begroting. Tabel van de bewuste minister Ben Weitz komt niet overeen met de afspraken die de socialisten gisteravond maakten met CD&V en N-VA. Daardoor gaat er minder geld naar welzijn, kabinet van vooruitminister Caroline Genee. En dat kan niet, want investeren in welzijn blijft cruciaal, zegt Vooruit. Partij keurde de begroting of keurt de begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genee gaan. Begrotingsminister Weitz geeft ook toe dat er een berekeningsfout zat in die tabellen en dat hij die gaat aanpassen, zoals afgesproken aan de onderhandelingstafel. Bedrijven vinden dat de fiscus overdrijft met het controleren van belastingaangifte. Het gaat om tienduizenden extra controles bij die kleine en middelgrote ondernemingen. Financiële inspecteurs namen vorig jaar meer dan 100.000 dossiers door op mogelijke sjoemel. Een stijging met bijna 80% is dat. Zo'n 3 op de 10 bedrijven waren niet in orde met hun belastingaangifte en moesten daardoor boetes opbetalen. Goed voor 1,5 miljard euro aan extra inkomsten voor die fiscus. Het ging vooral om eenpersoonsvennootschappen zoals een advocaat of ondernemingen met een handvol medewerkers. En dan ook voetbal. Onze Belgische beloften staan weer een stap dichter bij de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Dat is volgende zomer in Servië en Albanië. Ze versloegen gisteravond in Westerlo in een voorlaatste kwalificatiewedstrijd Wales met 1-0. Norman Basset, kent iemand die scoorde het enige doelpunt.
14: Ja, ja,
13: na bijna het
14: staande
13: Rijm speelt hij. Goed door de zegen verstevigen de jonge Duivels met 16 op 21 een leidersplaats in hun groep. Want alleen de nummer 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor het EK. Volgende week dinsdag spelen ons belofte een laatste wedstrijd in Denemarken. En ze hebben genoeg aan een punt om zich te kwalificeren.
14: En ondertussen is Veronique ons gewoon uit te lachen in ons gezicht.
12: Ja, ik weet totaal niet over wie dat gaat.
14: Norman Basset.
12: Norman Basset. Het
13: is een schoon manneke.
12: Oh, dan zal ik hem eens opzoeken.
14: Weer al Elise Mertens bedrogen.
13: Nostalgie weer. Eerst vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien. Het kan ook onweren. 21 graden aan zee, 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog regenen. Maximaal rond 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden opnieuw. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
16: Sander en Veronique.
12: Woensdag is de week op de helft en dat is echt al een overwinning. Hè? De zon schijnt, dus zelfs het vroeg opstaan voelt bijna vrijwillig. Geniet van het weer vandaag en de muziek, wij vliegen er goed in.

0: Heel goedemorgen. 6 over 7 op zijn Italiaans getinde woensdag, hè, met Eros Ramazzotti. Ik krijg opeens wel zin in een pizza zwenen met veel kaas, Sam.
1: Ja, mannetjes, dan zullen wij de kaas zijn op jouw pizza op deze woensdagochtend. Prachtig toch gezegd, hè?
0: Goosten,
1: bijna poëtisch.
0: Dat kan hem, hè.
1: Ik hoop dat je een fantastische woensdag tegemoet gaat. Hopelijk maak jij geen rekenfouten zoals de Vlaamse ministers in de begroting, zoals we daarnet hoorden bij Bart. Dat is ook geen goede manier om de woensdag te beginnen, toch?
0: Maar dat is toch die meeste job? Ik verstaan dan niet dat dat allemaal kan.
1: Minister Wijd, dat is...
0: Ik vind dat ongelooflijk.
1: We hebben hem nog gehad in de B&B. Hij heeft zich toen wel niet misteld.
0: Ja, dat weet ik. Jawel, dat was ook een onderdeel van zijn dessert.
1: Van zijn dessert vergeten, ja. Dat is waar, zijn tiramisu. En zijn broek was hij ook vergeten. Dat is een mopje, omdat hij toen die ene keer in dat onderbroek in die klas
0: had.
1: Maar bon, genoeg over de Vlaamse regering. We moeten het hebben over de tafel van Gert.
0: Ja, elke ochtend hebben wij zo een ja-nee-vraag van aan de tafel. Gisteren was het Gertje weer. En dan gaan we het hebben over poetsen vandaag. Want blijkbaar is poetsen nog niet zo altijd heel gezond met desinfecterende producten. Dus was de vraag, poets jij nog met Javel? Ik kan mijn bordje nog eens bij in de hand nemen, hè?
1: Onze producer, ja. Je ziet het er ook een beetje aan dat hij nog met Javel poetst, vind ik. Ik zeg
0: het is
1: nee.
0: Complimenten dag vandaag.
1: En ons Veronique zegt ook nee. Jij raakt het niet meer aan, Javel?
0: We hebben het wel in huis. De poetsvrouw die vraagt dat altijd. En ik ruik het wel als het gebruikt heeft. Dus de woning poetst wel niet met Javel. Enkel de badkamer. Dus als je die deur open doet, dan beginnen gewoon spontaan je ogen te pikken. En dan vraag ik, waarom gebruik je nu? Want dat stinkt zo hard, ook met de honden en zo. Dat is gewoon niet zo fijn, die geur. En dat is blijkbaar voor het glas van de douche.
1: Oké. Dus daar gebruikt
0: voor die ontkalking en zo, dus daarvoor gebruikt ze het wel.
1: Ik ga nu niet doen alsof ik heel veel kuis thuis. Maar de weinige keren dat ik het doe, gebruik ik nu wel geen Javel.
0: Maar heb je het in huis?
1: Nee, we hebben het zelfs niet in huis. Nee, we hebben het zelfs niet in huis. Ik kan ook niet zo heel goed tegen die geur. Maar bon, blijkbaar is het dus ook niet zo gezond. Ook veel reacties in de nostalgie-app.
0: Ja, dat klopt. Vivianne uit Roeselaar die had gestuurd. Ik poets na de winter mijn terras met de helft Javel en de andere helft water. En af en toe een goede geur Javel in de wc tijdens de nacht. Dat kan ook mooi intrekken. Andrea uit Peutie die heeft ook een bericht gestuurd. Nooit met Javel gekuist. Een huis moet inderdaad proper zijn en niet steriel. Javel heb ik thuis enkel voor noodgevallen of iets te ontkleuren. Fabien uit Beeselaar die stuurde ook. Nee, geen Javel hier. Trouwens ook heel slecht voor de leidingen. En Mike zegt, ik poets altijd met eau de cologne. Dat ruikt zeer goed en fris en blijft nog hangen ook. Ik gebruik enkel Javel voor het toilet.
1: En we hebben ook Nancy uit Kapellen aan de lijn. Goedemorgen, Nancy.
2: Goedemorgen, Sandra en Vero.
0: Hey, jij gebruikt geen Javel, zeg je, maar je werkt wel ergens waar serieus moet gedesinfecteerd worden. Hè? Vertel eens.
2: Ja, ik gebruik thuis geen Javel. Het is inderdaad wel in huis.
0: Ja.
2: Mijn man gebruikt het, omdat ik zelf vind ik de geur... maar op school moeten wel soms ontsmetten, want ze geven over, ze hebben diarree. Mm-hmm. Dus de potjes en de vloer waar ze dan op overgeven, moet wel opgesmet worden dan.
1: Ja, Jansje, je werkt natuurlijk in een kleuterschool. Die Javel, die wordt vaak gebruikt door mensen om te ontsmetten. Maar die Javel die is bij jullie verboden, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja, Javel mag niet. En eigenlijk, ontsmettingsmiddel staat bij ons heel hoog. Omdat dat eigenlijk ook gevaarlijk is. Hè.
0: Zeg maar, wat is dan het alternatief als je zegt geen Javel? Wat gebruik je dan wel?
2: Voor mij thuis.
0: Ja, of op school zelfs? Of op school?
2: Op school, ja. Ontsmettingsmiddel gewoon. Nou, dat is er wel.
1: Ah, okay. Dus, maar dat is dan Dettol en zo?
2: Dettol en zo, ja. Inderdaad, ja.
0: Oké.
1: Ja, want eigenlijk, het is een gevaarlijk product. Raf laat ook nog weten, Javel, dat is een agressief bijtend product. Beter op de kleding dan op de huid, want het veroorzaakt 30 graden brandwond. Dus
0: ik denk dat
1: we het zelfs een beetje onderschatten. Voilà, Nancy. Ja, jij hebt ons weer de gouden raad van Tante Kaat bezorgd op deze woensdagochtend.
0: Tante Nancy.
1: We weten weer allemaal hoe we kunnen ontsmetten.
0: Goed, merci Tante Nancy. Okay. En welkom in onze club, hè.
2: Bye-bye.
1: Tante Nancy. Fantastisch. Ondertussen, Eurythmics with Sweet Dreams Are Made of This.

0: Don't put the blame on me.
1: Rag and Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: Zometeen Donna Summer die het lekker heet maakt. Maar eerst moeten we nog even terug op onze Jané-vraag van de dag. Javel poetsen, gebruik jij het? Het is blijkbaar niet zo heel gezond om je huis zo steriel te maken. Sana uit Geel die stuurde nog goedemorgen. Ik ben opgegroeid met de geur van Javel. Ons mama poetst er altijd mee. En ze heeft zelfs ooit mijn papa zijn kunstgebit gekuist met Javel om het te desinfecteren.
2: Oh my god, je mens. Oh my god. Allee, ik heb toch precies een vreemd smaakje in mijn mond.
1: De soep smaakt mij niet vandaag.
2: Sorry, wat je meens.
1: Ondertussen is het 17 over 7. Hele goede morgen.
2: Ja, en het is nog maar twee nachtjes slapen, Sander. En het is alweer kwispeldag. Ja, de dag waarop we jou aansporen om je hond mee aan het werk te nemen. Want honden die zijn gewoon keiplezant. En als jij ook wil meedoen met die kwispeldag, dan kan je jouw bedrijf nog altijd inschrijven. Dat doe je via onze site natuurlijk. En dan kom ik vrijdag misschien wel langs met allemaal keilekkere hondenkoekjes van Huppel.
1: Ja, mijn dog komt ook mee.
2: Mijn dog ook.
1: En de dog van Veronique ook.
2: Yes.
1: Ons stellaatje komt morgen ook al eens. Nee,
2: die gaat eerst naar mij thuis komen, hè, om al eens te gewennen. Hè.
1: Om al eens te ruiken aan koekje voor alle duidelijkheid.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
9: De beste volle van maken, dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
10: Maffa.
9: Lidl, dat kan tellen.
11: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
12: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
11: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
13: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
14: Goedemorgen, Willy Sommers hier. S'avonds zorg ik voor de ambiance op het podium, maar 's ochtends is het altijd feest bij Sta Op met

0: Lekker hot met Donna Summer en Hot Stuff.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, we gaan eens even kijken wat voor weer het vandaag wordt. We gaan eens horen bij Erwin. Maar eerst wil ik even horen, hoe is het ondertussen met jou? Minder last van de ribben?
3: Ja, veel last van de ribben, Veronique.
2: Oh, nog altijd.
3: Ik vind geen houding om goed te slapen. Alles doet een beetje pijn. Niks aan te doen. En dan ondervind je iedere dag opnieuw hoe lastig het voor sommige mensen moet zijn. Zoals een emmer dragen. Dat gaat gewoon niet meer. Dat zijn zo van die dingen waar je anders nooit bij stilstaat.
2: En niet te veel lachen, hè, want dat doet ook pijn. Hè?
3: Een beetje
2: moeilijk.
0: En die billenkoek gaan we toch moeten uitstellen. Voor de mensen die het gemist hebben misschien, Erwin, je bent gisteren gegrepen door een auto met jouw fiets en daarom ben je nog aan het herstellen natuurlijk. Hè. Voilà.
3: Klopt.
0: Ondertussen, gaan we eens kijken naar de weerkaarten.
2: Ja, toch ook even vragen professionele, Erwin. Wat voor weer mogen we vandaag verwachten?
3: Wel de laatste dag van de maand en het wordt opnieuw een zachte, bijna warme woensdag. Temperaturen straks tot 21 graden aan zee. Nog tot 23 in het centrum en in de provincie Limburg hebben ze straks nog recht op 26 graden. Het is in elk geval een droge start met veel wolken. Hier en daar nog een enkele opklaring. Maar vanmiddag neemt de bewolking toe, verder toe en dan begint het aan de kust te regenen. En die regen die breidt zich later vanmiddag en vanavond uit over de rest van het land aan zee. Ja, daar valt behoorlijk wat regen. Dat kan tot 10 liter water per vierkante meter zijn. In het centrum is dat wat minder, maar die regen, Veronique, die is echt meer dan welkom, want het is kurkdroog.
2: Oké, en de komende dagen nog?
3: Morgen denk ik de minst goede van de week, met heel veel wolken waaruit af en toe een beetje regen valt. Bij wellicht net geen of net wel 20 graden. Maar lang duurt dat weerdipje niet, want zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt het opnieuw schitterend nazomerweer. Heel veel zon, het blijft droog bij temperaturen tot 20, misschien nog net 21 graden.
2: Oké, dus die sombere donderdag neem ik er dan toch maar met plezier even bij. Dankjewel, Erwin.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
0: En ondertussen is het nog lekker donker buiten.
2: Ja.
0: Die herfst die begint er toch al in te sluipen. En dan heb ik een ideale om zo een beetje weg te dromen nog. Misschien onder een warm dekentje. Wat denk je van Crowded House? En Don't Dream It's Over.

0: voilà, ze helemaal klaar voor de dag. Lekker opgewarmd met Crowded House en Don't Dream It's Over.
1: Maar het is 19:30, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven. En de Vlaamse regering komt om 10:00 samen, hè?
2: Ja, ze zullen wel moeten om de begrotingsplooien glad te strijken tussen vooruit CD&V en N-VA. Want de socialisten gaan nog niet akkoord met de nieuwe begroting, omdat er fouten in zitten in die financiële tabellen van bevoegd minister Weitz, waardoor er minder geld gaat naar welzijn. Dat is dan weer het kabinet van vooruit minister Caroline Genee. En dat was niet hetgene wat was afgesproken. Partij vooruit keurt de begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genee gaan. En de Amerikaanse president Trump die mag migranten die illegaal in de Verenigde Staten verblijven opnieuw het land uitsturen, zelfs als dat niet naar een thuisland is. Dat besliste het Amerikaans Hoge Rechtshof. Ook al oordeelde een federale rechter in Boston dat de maatregel die Trump wou doorvoeren onwettig was, omdat de veiligheid van migranten in gevaar kon komen, maar dus het Hoge Rechtshof vernietigt die beslissing. En je zei daarnet nog tussen 6 en 7, Veronique, bij de levensvragen. Ja. In welke sport wil je nog verbeteren? En je zei...
1: Padellen.
2: Padellen.
1: Ja.
2: Heb ik een goede raad voor jou? Koop een aangepaste padelbril.
1: Oei.
0: Zet hem al op.
2: Want oogartsen roepen op om zo'n beschermingsbril te dragen. Want als je zo een padelbal in je oog krijgt, soms tot 100 km per uur, dan kan zo'n trauma blijvende oogschade veroorzaken. Er zijn gevallen van padellers die verschillende keren moesten worden geopereerd aan hun ogen of zelfs blind werden, omdat ze zo'n padelbal in hun oog kregen. Daarom is zo'n beschermde sportbril als je padelt echt nuttig.
1: Ja, want de tegenstanders kunnen echt wel meppen, hè?
2: En ik kan erover meespreken. Ik heb ooit, toen de dieren konden spreken, kon je squashen, ken je dan?
1: Ja.
2: Ik heb ook zo'n balletje in mijn oog gekregen. Wow. Mijn dossier is 20 jaar niet afgesloten geweest omdat ik zo'n bal in mijn oog gekregen had. En ik heb 14 dagen niet kunnen zien uit mijn oog. Wow. Dus... Ja.
0: Allee, sporten is gezond.
2: Ja, amai, absoluut.
1: Ja, ik heb dat balkje al overal tegen gehad, maar nog niet tegen mijn oog.
0: Weet je waar
2: ik het willen zeggen?
0: Weet je, rustig, Bart. Weet je waar je wel veilig bent? Dat is aan de toog. Daar kun je geen ballen in je ogen krijgen. Ja. Al, dat kan wel, denk ik.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: We don't have to take our clothes off, said Jermaine Stewart. Dat zal je ook niet vaak uit de mond van een man horen. Dat moet niet, hoor, die kleren uit. We kunnen gewoon een goed gesprek hebben.
1: Ja, of iets, ja.
0: Ondertussen 6:30. Goedemorgen.
1: Ja, en zometeen mag je weer quizzen. Kan je misschien wel 4 tickets voor Disneyland Parijs winnen? Net zoals Gerry gisteren. 3 vragen meteen goed. Het was echt heel snel. En als jij denkt, kan dat ook. Stuur dan nu jouw geboortejaar door in de app. En dan kan je misschien wel die tickets in de wacht slepen.
0: Ja, speel jij de quiz van je leven zometeen na Busted in the Spice Girls.
2: 2 legendarische decennia in 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
4: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
5: Of zoals wespen van mijn terras.
3: Of zoals indringers uit je tuin.
5: Oh ja.
3: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
5: Stop, identificeer jezelf.
3: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
6: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
10: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe ver door lievers?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
12: Dat Imo!
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: 30 ideeën voor pastaschotels.
13: In Libelle Lekker naar...
14: De 5 beste beleggingen van het moment.
13: In Trends of naar...
14: Belgische politiek achter de schermen.
13: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig en wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok.

0: Pittige dames zijn het ook, de Spice Girls. Who do you think you are? Zometeen komt Onkel Phil Collins nog eens langs.
1: De quiz van je leven.
2: Maar eerst gaan we quizzen natuurlijk. En vandaag doen we dat met Veerle uit Bilze. Goedemorgen, Veerle.
3: Goedemorgen.
2: Iets over 7:15. Waar zit jij ergens in die ochtendrush vandaag?
3: Bijna klaar om naar het werk te vertrekken om 8:00. Dus,
2: en wat,
3: ja,
2: en wat is het werk? Wat is het werk? Wat doe je?
3: Ik ben technisch tekenaar bij een architectenbureau.
2: Oh, dat lijkt mij nu eens een fantastisch leuke job, hè?
0: Ja, dat lijkt mij ook echt heel leuk.
2: Kan je dan dingen
0: ook
2: uittekenen?
0: Kan je dan ook zo goed andere dingen tekenen, Veerle? Of ben je enkel goed met het technische tekenen? Kan je niet zo per se een paard of een hond tekenen of zo?
3: Nee, het is echt computer tekenen. Dus met de losse handdingen tekenen, nee, dat kan ik niet echt.
2: Wow. Jawel, zeg, je vertrekt om 8:00, dus heb je eigenlijk nog ruim de tijd nu om mee te doen met onze quiz. Goed focussen, inderdaad, zou ik zeggen. We gaan Sander nog het even laten uitleggen wat het precies allemaal is.
0: Ah, wel, het is heel erg simpel. Je moet geen tekeningen maken, Veerle, wees gerust. Je moet gewoon vragen beantwoorden. Je krijgt een vraag uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juiste antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Je krijgt 5 seconden antwoordtijd per vraag. En dan hoop ik dat alles duidelijk is voor jou, Veerle.
3: Ja.
0: Ja,
3: alright. Voilà. Duidelijk.
2: Daar gaan we meteen aan beginnen. Veerle, je bent geboren in 1982, dus jouw eerste vraag komt daaruit.
3: Ja.
2: Op 31 maart 82 landden meer dan 3000 militairen op de Falklandeilanden die bezet werden door Argentinië. Dat was eigenlijk het begin van een befaamde Falklandoorlog. Maar welk land begon die oorlog tegen Argentinië? En is dat op vandaag het land waartoe die eilanden behoren?
3: Engeland.
0: Engeland. Het Verenigd Koninkrijk, Engeland. Ja, dat is juist.
2: Ja, dat
0: eerste ticket,
2: he?
0: Dat is binnen.
2: Goed.
3: Ja, oké.
2: Vraag 2, daarvoor gaan we naar 1992. Toen stonden we allemaal met ons gat hierop te schudden. Maar Veerle, van wie is deze Rhythm is a Dancer?
3: Dat is van Snap.
0: Oh, Veerle.
2: Dat kwam snel, hè?
3: Ja, daar hebben we nog op gedaan.
0: Jouw gat heeft daar nog op staan shaken. Helemaal juist. 2 tickets zijn al binnen.
2: En wel nog 1 vraag om ze te verdubbelen. Dus let goed op, een vraag uit 2002. Op 2 februari van dat jaar was er een koninklijk huwelijk bij onze noorderburen. Dus de Nederlandse koning Willem-Alexander die stapte toen in het huwelijksbootje. Maar hoe heet zijn vrouw ook alweer?
3: Maxima.
0: Maxima. Trouwde Willem-Alexander in 2002 niet met een Debbie of een Jorinde, nee hoor. Hij trouwde met Maxima.
2: Het was inderdaad Maxima, proficiat. Veerle, je hebt 4 tickets gewonnen.
3: Dankjewel, heel leuk.
2: Wie ga je meenemen?
3: Dat zal mijn man en mijn 2 kinderen zijn. Die staan hier al te springen.
2: Oh, fantastisch.
0: Zalig.
2: Voilà, you made their day. Welkom in ons clubje. Geniet daarvan in Disneyland.
3: Zullen we doen, dankjewel.
1: Bye. Morgen mee met de quiz van je leven.

0: Can't Hurry Love, I Know, dat komt vanzelf wel. Phil Collins was dat nog. Na 8 uur komt er nog heel leuk bezoek hier in onze studio, hè?
1: Ja, Stanley Kretz komt langs om te praten over zijn nieuwe toneelstuk God van de Slachting. Dat hoor je allemaal na 8 uur. Maar we hebben er nog eentje

0: Bakker, Sempa en Echt Lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
1: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: bouwheden.
1: Goedemorgen, het is 7:58. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de Vlaamse regering komt om 10:00 samen.
2: Het is aan geraden om de begrotingsplooien glad te strijken tussen vooruit CD&V en N-VA. Want de socialisten gaan nog niet akkoord met de nieuwe begroting, omdat er fouten in zitten in de financiële tabellen van bevoegd minister Ben Weitz, waardoor er minder geld gaat naar welzijn. Dat is weer het kabinet van vooruit minister Caroline Genet. En dat was niet hetgene wat was afgesproken gisteravond. De partij keurt de begroting pas goed als de geschrapte centen terug naar Genet gaan. Begrotingsminister Weitz geeft toe dat er een rekeningsfout zat in die tabellen. En hij gaat ze ook aanpassen, zoals afgesproken, aan die onderhandelingstafel. Bedrijven vinden dat de fiscus overdrijft met het controleren van de belastingaangiftes. Het gaat om tienduizenden extra controles bij die kleine en middelgrote ondernemingen. Financiële inspecteurs namen vorig jaar meer dan 100.000 dossiers door op mogelijke sjoemel. Een stijging met bijna 80%. Zo'n 3 op de 10 bedrijven waren niet in orde met hun belastingaangifte en moesten daar boetes op betalen. Goed voor 1,5 miljard euro aan extra inkomsten voor die fiscus. Het ging vooral om eenpersoonsvennootschappen zoals advocaten of ondernemingen met een handvol medewerkers. En dan nog voetbal. Onze Belgische beloften staan weer een stap dichter bij de kwalificatie voor dat Europees kampioenschap volgende zomer in Servië en Albanië. Ze versloegen gisteravond in Westerlo in een voorlaatste kwalificatiewedstrijd Wales met 1-0. Norman Basset scoorde al na bijna 10 minuten in de eerste helft het enige doelpunt. Door de zege verstevigen de jonge duivels met 16 op 21 hun leidersplaats in hun groep, want alleen de nummer 1 kwalificeert zich recht rechtstreeks voor dat EK voetbal. Volgende week dinsdag spelen onze beloften een laatste wedstrijd in Denemarken en ze hebben genoeg aan een punt om zich te kwalificeren.
0: Nostalgie weer.
2: Eerst vrij zonnig, daarna neemt die bewolking opnieuw toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien, het kan ook onweren bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het nog regenen, maximaal rond 20 graden. En ook vrijdag, kwispeldag, schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: 2 weken lang. De grootste hits uit 2 decennia.
3: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
0: Sta op met Veronique de Kok.
3: Sander en Veronique.
1: Woensdag, we zijn al over de helft van de werkweek. Hè. De zon is ook al wakker en het wordt genieten vandaag. Wat een heerlijke namiddag in het vooruitzicht. Welkom bij Nostalgie, hè.
4: We are music. En zometeen hoor je Stanny Kretz op je woensdagochtend, maar eerst Bronski Beat.

0: Goedemorgen, 8 over 8 ondertussen met Chesney Hawske en The One and Only. En hier in de studio staat ook The One and Only Stanny Krets. Goedemorgen.
1: Zeer goedemorgen.
0: Dag Stanny, hoe is het met jou?
1: Zeer goed eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik mag niet klagen.
0: Alright.
1: Maar ik zeg dat meestal, dus het gaat altijd goed met mij.
0: Dat is goed, hè? Iedereen kent jou natuurlijk als acteur, voornamelijk, maar ook als regisseur. Want jij bent ook een nieuw stuk aan het spelen ook. God van de Slachting hebben we vorige week ook toevallig samen aan de tafel van Tinneke voorgesteld. Ja. Maar vertel nog eens even, waar gaat het stuk precies over?
1: Wel, het stuk gaat over twee koppels die elkaar ontmoeten. Waarom ontmoeten zij elkaar? Omdat hun kinderen gevochten hebben. En het zoontje van het ene koppel heeft het zoontje van het andere koppel de kop ingeslagen, zeg maar. Of ze tenminste met een bamboestok zijn tandjes gebroken.
0: En die ouders
1: komen nu samen om dat een beetje te bespreken op een beschaafde manier. Ja, en dat loopt helemaal uit de hand.
0: Ja. Ik denk heel veel zo wat, situaties dat je als ouder met je kind af en toe wel eens kunt meemaken.
2: Ja, dat denk ik wel. Vorige week zijn die in première gegaan, Fanny. Ja. Hoe waren de eerste voorstellingen? Hoe waren de reacties?
1: Ja, geweldig eigenlijk. Omdat je hebt in Vlaanderen niet zoveel de kans om voor een publiek te spelen voor je in première gaat. Hè. In het buitenland gaan ze eerst maanden op tournee in de provincie, zeg maar. Maar hier kan dat niet. Dus we hadden nog niet zoveel. Eén keer eigenlijk voor het publiek gespeeld, voor de première. Dus het was een meevaller. Het was geweldig. Het publiek ging uit zijn dak, zeggen ze dat zo.
0: Dat is leuk. Ja, dat is goed. Hè. Met Inny Massé en Jonas van Geel.
1: Ja, en Lien Thijs ook.
0: En Lienke Thijs, ja. Hoe is dat met hen op podium te staan?
1: Ja, fantastisch. Hè. Maar ik heb al heel veel met Jonas gewerkt.
0: Ja.
1: Met Lien ondertussen ook al 2 keer voor we dit deden. Dus nu 3 keer. Met Inny ook vorig jaar. Stilte alsjeblieft gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar de keuze om met die 2 actrices te werken natuurlijk.
2: Ja. Ja. Weet je wat ik me aanvraag, Stanny? Je zijn allemaal acteurs die de lach aan jullie gat hebben hangen, zal ik maar wat zeggen. Proberen jullie veel te improviseren tijdens het stuk? Proberen jullie elkaar soms te doen lachen? Of is dat iets dat je probeert te vermijden? Of gebeurt dat onvermijdelijk
0: toch? Ik denk dat net wel.
1: Kijk, af en toe kijken we wel eens te diep in elkaars ogen tijdens het stuk. En dat wordt alleen maar erger naarmate de reeks vordert, natuurlijk. Maar dat levert ook heel mooie dingen op en heel grappige dingen. Dus zolang we de grens niet overgaan, zeg maar, van het cabotineren, zoals dat heet, dan doen we dat niet.
2: En elke voorstelling is dan een beetje anders, zou ik
1: elke inbeelden. Voorstelling kan een andere kant opgaan. Op een bepaald moment heb je het stuk zo onder de knie en begrijp je zo wat er wordt gezegd en gedaan, dat je als een acteur bijvoorbeeld een andere kant, een enthousiastere kant, zullen we maar zeggen, of een agressievere kant uitgaat, dan volgt de rest en dan krijg je een beetje een andere voorstelling.
2: Dus voor de mensen die meerdere keren willen komen kijken, je krijgt altijd wel iets anders op je bordje eigenlijk.
1: Ah, absoluut. En er komen ook mensen meerdere keren kijken.
0: Zijn er nog tickets verkrijgbaar?
1: Ja, er zijn tickets verkrijgbaar. We spelen nog tot 19 december, dus dat is nog heel lang.
0: Oh, dat is nog lang, ja.
1: Maar vanaf midden november zijn er zeker nog tickets.
0: En waar kunnen we die vinden?
1: Op de site van Bernaerts, dat is www.bernaerts.be.
0: Okay.
1: Of gewoon op mijn site. Zoek mijn naam op en je komt er wel uit.
2: Stanny, het is heel toevallig, maar mijn zus is dat stuk ook aan het spelen, God van de Slachting, in het Amateurtheater.
1: Waar?
2: Op dit moment in Sint-Niklaas.
1: In Sint-Niklaas, ja, ik heb er iets van gelezen. Ja,
2: daardoor weet ik dus ook iets over het stuk. Ik heb het wat gelezen, ik heb de teksten met haar oefenen. En er is een scène waarin er moet worden overgegeven.
1: Jazeker.
2: Ik heb dat ook iets opgezocht. Jan Elen heeft dat ooit gedaan met een soort kotsmachine. Ja. Kan jij een tipje van de sluier lichten hoe jullie een overgeefscène doen op het podium?
1: Wij doen het echt.
0: Wat?
1: Wij maken Inny Massé zo ziek voor de voorstelling dat ze echt kotst.
0: Nee, maar dat gaat
1: natuurlijk niet.
0: Op commando, dat gaat toch
1: niet? Wij hebben bijna geen decor en zo, dus wij kunnen ook niks verbergen van machinerieën, et cetera. Dus wij doen het op een heel sluwe en slinkse manier. Ik ga het niet verklappen, daarvoor moet je komen kijken en dan heb je het waarschijnlijk nog niet gezien.
0: Oh my god, dat vind ik wel...
2: Als je Inny Massé...
1: Het is elke keer over mijn kostuum in de
2: Als je Inny Massé wil zien kotsen op Stanny Krets, dan moet je dus komen.
1: Ja, absoluut. Dat is een goede verkoopsplaatje.
0: Okay, Stanny, blijf nog even plakken. Nog een koffieke misschien, want we willen ze meteen verder.
1: Ja, super.

0: Goedemorgen, het is al 7:15. Bij ons nog altijd Stanny Krets natuurlijk in de studio. Nog eens goedemorgen, Stanny.
1: Nog eens goedemorgen, Veronique.
0: Zeg, jij speelt natuurlijk mee in theaterstuk God van de Slachting. Daar hadden we het daarnet al over. Ja. Maar jij regisseert ook veel. Zijn er nog plannen in die richting nu?
1: Wacht, ik moet even denken wat ik nu ga doen. Ja. Er staat iets heel leuks aan te komen. Een project dat ik ga doen met chef Neven.
0: En moet je daar al iets van vertellen?
1: Ja, daar mag ik iets van vertellen.
0: Oh, vertel,
1: dat is
0: vertel.
1: In maart dat dat in première gaat gaan. En dat is een kleine musical slash liedcyclus, zeg
0: maar.
1: Ah ja,
0: maar. Chef, dat is een pianist,
1: ja.
0: Hè?
1: En ik heb chef weten strikken om piano te spelen.
0: Ja, zeg maar. Waarschijnlijk. Ja.
1: Zingen gaat hij niet doen. Of misschien wel. Het is verder nog met Ruben van Keer en Lotte Stevens. En het heet The Last 5 Years. Ook okay. Te vinden op mijn site trouwens.
2: Maar nu dacht ik even dat jij ging zeggen, het is ook met Ruben van Gucht.
0: Ja,
2: en ik dacht, zit hij ook daarin?
1: Ja, ook daarin.
0: Ook dan
1: nee,
0: ook
1: bespaar dan ons dat.
0: Zeg, maar ik zei het al, acteren, regisseren. Maar ik vroeg me nog wel iets af, want het is deze vrijdag natuurlijk, Stanny, organiseren wij met Nostalgie Kwispeldag. We sporen iedereen aan om zijn hond mee naar de werkvloer te nemen. Maar honden op een set of op theater, dat lijkt me toch niet evident om zeggen wat wie hoe.
1: Om miserie vragen.
0: Ja,
1: ja, ik heb al vaker op theater als ze Annie doen en dan willen ze dat per se met een hond doen. Ja. En dan zie je dat die hond alleen maar reageert omdat Annie een snoepje in haar zak heeft. Mm-hmm. En die hond komt daar verder niks doen. Dat heeft geen karakter. Dat komt alleen een snoep knallen. Maar dat is altijd zo'n beetje flauwekul. Hè. Maar dat is Vlaanderen natuurlijk ook een beetje. Je kunt niet genoeg trainen eigenlijk. Of niet, dat is. Ik heb eens bij Raf en Ronnie in der tijd. Hadden wij een hond die dood moest vallen. En dan is iemand daar bezig. En alle respect voor die mensen die beesten trainen natuurlijk. Maar het vergt toch een halve dag hier die een hond effectief doodvalt.
2: Ja. En je hebt de 3 B's, hè, waar je niet mee mag werken op film. Wat zijn die 3 B's nu weer?
1: Ja,
0: ik weet dat. Baby's en boten.
1: Ja, en bejaarden.
2: Bejaarden? Ja.
0: Nee, dat is niet waar.
2: Stanny Krets, zometeen gaan we nog even duiken in jouw nostalgische verleden natuurlijk. Want daar valt nog wel wat uit te halen. Dat hoor je zometeen na Mika en de Pet Shop Boys.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Nu bij Aldi, 2+1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Stel, ik wil leren traden.
11: Ja?
10: Hoe begin ik daar dan aan?
11: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
10: En hoe leer ik het in de praktijk?
11: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
10: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
11: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
10: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
11: Kijk op belgiantradingacademy.be.
10: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
13: Nostalgie. Relax.
14: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
15: Hallo, ik ben Roger van Damme. Elke ochtend 3 uur op 180 graden. Dat is het perfecte recept voor de warmste ochtendshow. Sta op met Veronique en Sander. Nostalgie.

0: Mijn kopstem is al wakker. Ka-ching. Daar waren we op wat aan het wachten. Ondertussen is het 8 voor half 9.
1: Fijne Cyril, wij bent in onze gezellige club hier op Nostalgie. En deze ochtend hebben we bezoek in ons clubje. Stanley Krets, die is er nog altijd bij. Stanley, heel veel mensen die gaan jou vooral toch nog altijd kennen als Debbie. Oh, nee, als Nancy uit Debbie Nancy, en Nancy natuurlijk. Ja, ja. Dat komt ook via de app hier binnen. Joris uit Laakdal, die stuurde dan net. Als ik Stanley hoor of zie, dan denk ik nog altijd aan die grappige uitzendingen van Debbie en Nancy. Worden daar eigenlijk nog veel over aangesproken?
2: Ja, eigenlijk wel. Geleden, in de laatste tijd meer en meer. Sinds Peter en ik terug samen aan het werken zijn op theater. En dat dus in de pers komt. Of dan ja, worden die vragen wel eens gesteld van... Hebben jullie nog plannen om Debbie en Nancy terug te brengen, et cetera? En we hebben daar wel eens over gebrainstormd, zeg maar. Maar we zijn met zoveel andere dingen bezig op het moment... dat je denkt van, oh, goh, het is een werk van lange adem om dat terug op te zetten. Een tv-productie, dat kost altijd wel tijd... en geld. En dus ja, we zijn nog niet tot concrete plannen gekomen.
1: Wel, er waren twee typetjes die jullie speelden en dat klonk zo.
3: De bitje van Vlaanderen.
4: Dat vind ik wel een foute uitspraak.
3: Nogal, ja. Ja, het choqueert mij zelfs een klein beetje, want eigenlijk zijn wij zeer warme, innemende, kleine vrouwtjes. Dat zijn wij eigenlijk. Ja. Wij spelen natuurlijk de rol van bitch, maar uiteindelijk zijn wij zeer braaf, hè?
0: Ja, het was samen met Peter van der Veen natuurlijk dat jullie die typetjes speelden. Hoe zijn jullie daar ooit opgekomen, Stanley? Hoe zijn Debbie en Nancy ontstaan?
2: Wel, bij VTM heb je jaarlijks een najaarspresentatie, noemen ze dat. Waar de pers is uitgenodigd om de programma's van het volgende seizoen te bekijken. Ja, ja, ja. Of tenminste stukken daarvan. Mm-hmm. En ze hadden presentators nodig. En Peter en ik, we hadden het al eens gedaan, een jaar daarvoor denk ik. Oh nee, ze wouden ons als Raf en Ronnie. En wij zeiden, nee, Raf en Ronnie ligt te dicht bij onszelf. Mogen we twee nieuwe presentatrices van VTM spelen? En ze zeiden in die tijd op alles ja. Dus wij mochten dat. En Debbie en Nancy waren geboren. En toen hebben wij die najaarspresentatie gedaan. De pers was daar zot van, iedereen was daar zot van. En die avond zelf hebben wij nog aan Erik Klaas... de baas van VTM toendertijd gezegd van... zeg, Erik, wat denk je van een talkshow? En die zei, oh, dat is een goed idee. En voilà, Debbie en Nancy.
1: Maar zo gemakkelijk ging dat toen.
0: En is het op iemand gebaseerd, Debbie of Nancy?
2: Nee, totaal niet eigenlijk.
0: Nee, totaal niet.
2: Op onze innerlijke vrouw.
0: Op jullie innerlijke vrouw natuurlijk.
1: Ja, maar Stanley, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus...
5: voor eens en voor altijd...
1: komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
2: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Maar op dit moment zijn er geen concrete plannen. Maar het kan bijna niet anders dat ze ooit nog eens verschijnen. Ja.
1: En of misschien in iets anders, of op theater of zo, los van televisie.
2: Of op theater, het kan. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
1: Ja, dat vind ik wel een goed antwoord.
0: En is dat, zal het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
2: De hoogste bieder.
0: En zou jullie graag een talkshow doen of zou jullie graag iets totaal anders doen met
2: Debbie en Nancy? Een talkshow was fantastisch. De eerste op VTM, dat was een beetje, dat was nog niet gezien. En wij stelden vragen aan onze gasten.
1: Ik ben daar ooit de gast geweest zelfs.
2: Is dat zo? Ik was mij aan het afvragen.
1: Ja.
2: Ja, wat hebben we gevraagd toen?
1: Terug, zo,
2: hoeveel schuift dat?
1: Dat weet ik niet meer.
2: Vertel nu eens. Zo bij Nostalgie, zo presenteren ze morgens. Nee, maar je moet niet afhalen. Wat schuift dat? Wat verdien je hiermee?
1: Genoeg.
2: Genoeg is nooit genoeg.
0: Oh, fantastisch. Stanley Krets, dikke merci. Zou je nog, de luisteraar van ons, zou hier nog één ding willen doen? We hebben de Pet Shop Boys klaarstaan met It's a Sin. Zou Nancy dat voor eens en voor altijd eens willen aankondigen hier bij Nostalgie?
4: Dames en heren. We luisteren nu gezellig samen op deze prachtige herfstige morgen naar de Pet Shop Boys met It's a Sing.
0: Stanley Krets, dikke merci.
1: Dikke merci.
0: God van de Slachting loopt nog tot 19 december.
2: Jazeker.
0: Tickets kan je nog overal vinden. Bedankt om met ons op te staan. En tot bij Debbie en Nancy op televisie. Hè?
4: Zeker weten.
0: Nou, de baas van VTM begint al te bellen. Hè? Davy, ik zal u doorverbinden.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Zometeen lekker mee blaren en blijten met Whitney Houston en I Will Always Love You.
1: Maar ondertussen is het eerst nog 8:55, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart. En er krijgen voor het eerst in Vlaanderen minder mensen asbestkanker.
2: Bevestigen cijfers van het departement Zorg. Bouwbedrijven gebruikten jarenlang asbest als grondstof. Maar als je dat te veel inademt, vergroot de kans dat je ooit kanker ontwikkelt. Onder meer aan de longen of het strottenhoofd. Gelukkig mag je in ons land geen asbestproducten meer op de markt brengen. Als je nog naar het zuiden van Frankrijk op vakantie zou gaan, bijvoorbeeld een van de komende dagen, houd dan rekening met echt hondenweer. Onder meer in de Ardèche gaat het bijzonder veel regenen, zeg maar in de departementen Gard en Hérault. De weerdiensten in Frankrijk waarschuwen voor overstromingen, want door die extreme neerslag op korte tijd kan het water van de Franse rivieren pijlsnel stijgen. En er komt kritiek op onze nationale loterij, omdat het een pornofilmfestival sponsort voor het grote bedrag van 1500 euro. En dat vinden de liberalen van Anders een schande, want het gaat om geld van alle mensen die belastingen betalen. Bevoegd minister Jan Jambon moet er al wel eens mee lachen, want de sponsoring van het Brussels pornofilmfestival past perfect binnen de subsidieopdracht van inclusie en diversiteit van de Nationale Loterij.
1: Ja, ik moet er toch ook wel even om lachen.
3: Ah, alsjeblieft, jongens. Ah.
1: Zeg.
3: Oei, dat is hier even, ja, ik had hier iets openstaan. Wat is dat hier allemaal?
1: Inclusie en diversiteit. Ja. Vind je wel een leuke uitleg.
3: Ja.
2: En ik dacht dat de libertijnen van Anders, van de liberalen, dat die vrijdenkend waren, maar blijkbaar...
1: Breed, maar toch niet.
3: Maar veel mensen zien de link niet tussen de Nationale Loterij en porno. Maar
1: jij wel.
3: Maar tuurlijk.
1: Vertel.
3: Dat is alle twee met ballen.
4: Het weer met Erwin.
3: En ondertussen gaan we eens kijken bij onze Erwin hoe het gesteld is met het weer.
5: Goedemorgen. Vandaag krijgen we met veel wolken te maken. De zon probeert af en toe nog wel eens door te breken, maar het is toch de bewolking die de plak zwaait bij nog altijd aangename temperaturen tot 20 graden aan zee, 23 in Brussel en tot 25 in Limburg. Vanavond vallen aan zee de eerste regendruppels die zich verspreiden over de rest van het land. En ook donderdag blijft het vaak grijs met soms wat regen. Vanaf vrijdag schakelen we opnieuw over op zonnig en droog nazomerweer. Die 25 graden, ja, die zijn we echt wel kwijt. Al hoeven we met 20 graden zeker niet te klagen.
3: Dankjewel Erwin, en ik had het jou beloofd. Meekwelen met Whitney Houston komt eraan. I Will Always Love You. Heel erg goedemorgen.
6: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op Debameubelen.

0: vaak heb ik dit meegekweeld. Man, man, man, man, man. Een van haar tophits. Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Fantastisch nummer is dat toch eigenlijk. En ik moet ook zeggen, Veronique, je kent het volledig, maar dan ook echt volledig van buiten.
0: Van voor naar achter, van achter naar voor.
1: Mensen denken dat ze het niet kent, het is niet waar. Zometeen gaan we weer bellen naar die Verofoon. Die was gisteren bij Jan-Jaap van der Wal terechtgekomen. Die heeft geprobeerd om Veronique de Kok te overtuigen om mee te doen aan de slimste mensen. Dus mogen we jou opschrijven voor volgend jaar?
0: Nou wel, wie weet, ja.
1: Is het echt waar?
0: Maar nee, maar nee.
1: Oh, maar ik dacht,
0: maar uw ogen, jong. Uw ogen.
1: Ik dacht even dat er een opening was.
0: Nee, niet voor dat toch in ieder geval niet.
1: Maar misschien zo meteen ook wel iemand aan de lijn die ooit meedoet en jou kan proberen
0: overtuigen. Iemand compleet anders natuurlijk. Hè. Hij zit nu wel in de jury van de slimste mens, maar het kan alle kanten uitgaan.
1: De wegen van de Verofoon zijn ondoorgrondelijk. We gaan straks bellen.
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: Oh, de Ford Puma vanaf 19.900 euro.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Liefst jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
9: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Bell & Bo.
13: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Vima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Vima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op vima.be. Vima. Gegarandeerd plezier.
14: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
16: Goedemorgen Veronique en Sander. Sylvie de Bee hier. En voor mij is jullie ochtendshow in zilver.

0: moet eens wetenschappelijk onderzocht worden wat Toto doet met de energielevels van Veronique de Kok.
1: Oh, echt waar, ik kan dat niet aan doen. Ik vind dat top.
0: Is precies echt aan een steples bezig of zo. Zometeen nog Shakira met Waka Waka, het nummer dat ze schreef voor het WK in Zuid-Afrika. Maar eerst...
2: De Verofoon.
1: Tijd om nog eens te bellen. Kom aan, draai maar aan dat schijfje hier.
0: Alsof dat ook zo'n oude telefoon
1: ja,
0: is.
1: Ja jong, old school.
0: Old school, ons Veronique de Kok. Ja, ik heb het hier gevonden.
1: Bij wie gaan we terechtkomen? Kom. Ah.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Hey, het is met Timon.
1: Timon Michiels? Wauw, de chef Kok
3: ja,
1: natuurlijk.
3: Ja, goedemorgen, alles goed?
1: Goed, hoe is het met jou?
3: Ja, goed, goed. Volop in de voorbereiding van het nieuwe restaurant, uiteraard.
1: Ja, dat is wel. Allee, chef Kok zeg ik, maar je bent natuurlijk veel meer dan dat. Hè. Ook veel tv-programma's op Njam natuurlijk. Het restaurant komt er ook aan, vertel eens.
3: Ja, we beginnen. Ik zit nu nog een beetje in stof. Dus we zijn nog volop aan het keuzen. Maar binnen een maand openen we Arlet in Sint-Martslaten.
1: Oh, en wat mogen we verwachten?
3: Ja, het gaat uiteraard wat geen dat mensen van mij gewoon zijn. Dus heel veel vuur, goede producten. Maar ik wil zo'n paar goede klassiekers ook terugbrengen. Ik kende zo leuke kikkerbilleken, zo kende leuke pommoscovietjes die een beetje verdwenen zijn. Die wil ik je weer brengen.
1: En wel, zet dat maar standaard op je kaart, jong. Lekker.
0: Ja, ik ga je straks een dweil moeten gaan halen, Timon, want ze is al aan het watertanden. Zeg, maar die naam Arlet, dat is niet zomaar gekozen hè, van dat restaurant.
3: Nee, Arlet komt denk ik van mijn grootmoeder.
1: Oh.
3: Dus mijn grootmoeder was altijd zo degene die... Ja, die, ik moet zeggen, als kind, die deur was nooit dicht. Dus je kon daar altijd binnenlopen. Mm. Ik vond dat wel leuk, omdat ze wat het idee terug te geven in het restaurant, is dat je altijd welkom bent.
1: Top,
3: we hebben ook altijd nog een plaats aan de bar. Dus springt gewoon binnen, komt iets lekker eten. Ik ben voor Sander in een heel schone wijnkaart.
0: Ah, voilà. Ik zal maar maken dat ik er kan blijven slapen dan.
3: Ja.
1: Zeg maar, Timo, ik zag dat je nu ook iets aan het doen met Ben Roeland.
3: Ja, klopt. We hebben eigenlijk heel de zomer in Duitsland gezeten. Dus we hebben eigenlijk een reisprogramma, ik wou dat al heel lang maken.
1: Om die Duitsers een beetje te leren eten.
3: Dat was wel nodig, ja.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik heb er afgelopen weekend ook gezeten. Dat is niet eten, jong.
3: Ja, ik moet zeggen, ik kan geen schnitzel meer zien. Ja. Maar dat is voor het voorjaar. Dus dat komt bij mijn superleuk reisprogramma. Heel veel leuke Duitse regio's en veel food natuurlijk.
0: Mm. Ja, zeg, Timo, weet wat ik me nog afvraag? Jij bent natuurlijk chef-kok, maar s'avonds moet jij ook eten. Heb jij dan überhaupt nog goesting om zo gewoon patatten met een hamburger
1: voor jezelf
0: te koken?
3: Ja. Ja, maar ik vind dat wel goed, hè. Zo gewoon oldschool gebakken patatje en thuis een worst met appelmoes of zo.
1: De bomma-voeding, hè? Lekker, ja.
3: Ja, ik kook thuis wel niet. Het is wel mijn vriendin die thuis
1: Allee.
3: Kookt.
0: Dat is toch bij die chefs, dat is toch altijd hetzelfde?
1: Ik ken dat nu.
3: Ja, ik moet zeggen dat eigenlijk van in het begin dat we samen waren, heeft zij eigenlijk altijd gekookt en dat blijft eigenlijk. Dus ik schuif 's avonds zelf mijn voetjes aan tafel.
1: Zeg, en geefde jij dan soms?

0: Helemaal naar de openingsavond.
1: Zeg, ik heb dat toch genoteerd, hè, Timon?
2: Dat staat zeker genoteerd. Ah, en ik haal zo voilà. Dat er iets fris uit.
1: Ah, ah, voilà. Fantastisch.
0: Maar Veronique drinkt niet, dus dat mag gewoon bruiswater zijn.
1: Wat, nou duur, drink ik
2: dat ook.
1: Timon, merci. Zal ik je zeggen. Nog succes,
2: yes,
1: hè.
2: Tot snel, hè.
1: Da-da.
2: Yes, bye-bye.

0: Dat was onder Shakira natuurlijk nog in. En wakka wakka, dat was This Time for Africa. Dag Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe gaat het verder?
0: Zeer goed.
1: Dat was al een toffe ochtend.
0: Ja, het was tof, hè, mis dat niet, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik ben ook zo benieuwd naar die Debbie en Nancy. Dat is toch iets, ja, je wil gewoon dat dat terugkomt, hè?
0: Ja, ik wil dat ook. Zouden we daar geen petitie voor laten gaan of zo?
1: Volgens mij gaat dat wel marcheren.
0: Ik denk dat de goestingen nog wel eens zijn, hè, mis dat niet.
1: Ja,
0: ik denk
1: ja.
0: Het wel.
1: Het is misschien de tijd die ontbreekt.
0: Ja, wel, voilà.
1: Wij gaan verder met een fantastische playlist zo meteen na 9 uur. En die quizbeldag, dat begint ook goed te draaien.
0: Oh, hoeveel inschrijvingen, joh. Iedereen wil daaraan deelnemen, hè. Iedereen wil zijn hond mee op de bureau pakken.
1: Zo. Iedereen wil jou en Cookie op bezoek, ja.
0: Ja.
1: Daar komt het op neer.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
4: Op, op, alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Heb jij de Nostalgie-app al? Download hem nu en ontdek er ook onze digitale zenders.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie.

0: industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
1: Lekker! Echt lekker! Nostalgie.
2: Er is 1 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er krijgen voor het eerst in Vlaanderen minder mensen asbestkanker. En dat is goed nieuws.
3: Dat zal wel zijn, bevestigen cijfers van het departement Zorg. Bouwbedrijven gebruikten jarenlang asbest als grondstof. Maar als je dat veel inademt, vergroot de kans dat je ooit kanker ontwikkelt. Onder meer aan de longen of het strottenhoofd. Gelukkig mag je in ons land geen asbestproducten meer op de markt brengen. Toch waarschuwt het departement Zorg dat er nog altijd te veel asbest zit in de gebouwen in Vlaanderen. Gebouwd voor 2001. Iets meer dan 3 miljoen ton trouwens. De Vlaamse regering wil tegen 2040 Vlaanderen asbest vrijmaken. Als je nog in het zuiden van Frankrijk op vakantie gaat, een van de komende dagen, hou rekening met echt hondenweer. Onder meer in de Ardèche gaat het bijzonder veel regenen, zeg maar in de departementen Gard en Hérault. En de weerdiensten in Frankrijk waarschuwen voor overstromingen, want door die extreme neerslag op korte tijd kan het water van rivieren pijlsnel stijgen. En oogartsen die roepen op om bij het padellen een beschermingsbril te dragen. Want als je zo'n padelbal in je oog krijgt, soms tegen 100 km per uur, dan kan zo'n trauma blijvende oogschade veroorzaken. Er zijn gevallen van padellers die verschillende keren moesten geopereerd worden aan hun ogen of zelfs blind werden omdat ze zo'n padelbal in hun oog kregen. Daarom is zo'n beschermende sportbril als je padelt echt nuttig, zeggen de oogartsen.
2: Dat is waar, want ik doe dat ook, padellen. En dat is echt gevaarlijk. Als je, maar het is niet alleen voor je ogen gevaarlijk, hoor. Ook op andere plaatsen. Liever niet.
3: Ja, inderdaad.
0: Nostalgie weer.
3: Eerst vrij zonnig. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. Er vallen enkele buien. Het kan ook onweren bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Morgen meestal droog met brede opklaringen. Enkel in de Ardennen kan het toch wat regenen. En maximaal rond 20 graden. Vrijdag dan schijnt geregeld de zon. Soms met wolkenvelden bij 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
2: Ik ga met jou de werkweek in de helft knippen, want het is ondertussen alweer woensdag. Hanson, Where's the Love? Die krijg je na Terrence Trent D'Arby. Goedemorgen.

Where is the love? Als je een knuffeltje nodig hebt, ik stuur het gewoon richting jouw kant uit. Hans van Hoordien. En zo is het al 30 september, echt wel de laatste dag van de maand. En bijna in de helft van de werkweek. Moet je nog iets afvinken op je lijstje van september? Je hebt nog enkele uren, het is nog niet te laat. Ik heb zo een gevoel dat ik wel klaar ben eigenlijk voor oktober. En voor de kleuren van de herfst. Dat is toch ook tof? Seizoenen zijn eigenlijk gewoon tof. Terwijl het buiten natuurlijk nog wel altijd heel erg zacht is, zorg ik voor de allerbeste muziek tijdens je werkdag. Of wat je ook aan het doen bent. We gaan samen de voormiddag door met zometeen Lionel Richie. En dat is altijd een goede vriend geweest van deze geweldige Diana Ross.

0: Kom met een mooie film, White Knight. Lionel Richie en Say You, Say Me. Je geniet van de muziek, dat is duidelijk. Marina die stuurt. Ik ben een beetje aan het opruimen. En dan zien dat ik straks tickets voor Clouseau kan bemachtigen. Ja, dat is juist. De voorverkoop begint. En ook even op de site. Nog minder dan 42 minuten te gaan. En dan start die ticketverkoop voor dat machtige concert, want het gaat het worden, van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Zit jij nu ook te wachten voor je laptop? Of zo stiekem op het werk aan het aftellen? Zou dat echt zo snel uitverkocht zijn? Ik ben echt heel benieuwd. Mag je dat altijd laten weten in de app? Misschien moet ik ook een nummertje spelen, hè, van Clouseau. Zometeen, Paula Abdul.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
4: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Harta, harta, voeten.
10: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht.
11: Ai, poesje.
10: Voelt hoe een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
11: Ah, poesje.
10: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
11: Een stoute kaart.
10: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
9: Horta, Horta.
10: Compleet zot van tuin en dier.
12: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
13: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
14: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusselse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
14: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh, Niklas, how are you?
14: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt wel bij een douche te pauwen hier, Toos.
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
18: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
18: Oh, dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
18: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
19: Oei. Dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
21: Wil je iets delen met nostalgie?
22: Uh-oh.
21: Stuur een gratis bericht via onze app.

Na al dat gedoe met zijn voorprogramma en met Macklemore, vorige week nog meer pech voor Ed Sheeran. Twee van zijn corsisten in Massachusetts. Die moesten gewoon, die konden niet doorgaan door het slechte weer. Het zal wel weer beteren. En ik had het over Clouseau, de ticketverkoop. Die start de officiële ticketverkoop, want gisteren was er al een pre-sale voor hun concert in het Koning Boudewijn Stadion. En Lisbeth stuurt, de pre-sale die was gisteren op 20 minuten uitverkocht. Het zal vandaag niet anders zijn. En de gewone verkoop die begint dus zo om 10 uur. Is dat nu echt zo? Dan voel ik al bijna een tweede concert aankomen in het Koning Boudewijn Stadion. Oké, we zullen zien wat het geeft na 10 uur. Als jij ook klaar zit, dan mag je mij dat altijd laten weten. Hoe het evolueert en de tickets, ja, Guy stuurt dat door. Die zijn ook redelijk prijzig, maar ja, Guy. Het is ook het Koning Boudewijn Stadion. Dat is een superdure locatie ook, dus... En het is Clouseau, onze Belgische trots. Robert Miles, dan zitten we in de 90s met Children. Krijg je dat deze Matthew Wilder. Hier is Break My Stride. Goedemorgen.

0: Hey Julie, hoe is het met de chili con carne en chili sin carne? Ze moet er maken voor 50 personen en zegt, ah, met nostalgie erbij gaat het allemaal super vlot, dankjewel. Zeker niet bedankt. Bedankt aan jou om te luisteren en voor je bericht natuurlijk. Vrijdag is het zover, kwispeldag hier bij Nostalgie. Misschien loop jij dan wel met je hond je kantoor binnen, dat hopen wij natuurlijk hier. Joke de Cru van AAP VZW en die AAP, dat staat trouwens voor Animal Assistant Project. Die is daarin gespecialiseerd in werkplekken echt ideaal maken. Ze bekijkt alles door hondenogen en ze gaat ons vertellen wat baasjes vaak over het hoofd zien. Na de Bengals en Cheap Trick.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met DZD van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Nu ook in je Maxizo winkel.
4: Hallo!
3: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
8: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
7: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
9: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei?
9: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Luister, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
13: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
14: Ben je op zoek naar je eerste job?
15: Zo klaar voor.
14: Of is het tijd voor een carrière switch?
15: Ja, zo klaar voor.
14: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
15: Zo klaar voor.
14: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
1: Hits at Work, Alexandra Potvin.
16: I want you to want me.

0: Bengals deden het ook goed in onze 80s en 90s top 2000 de afgelopen week.
1: De Nostalgie Quispeldag.
0: Ja, vrijdag is het zover, die Quispeldag. Wij zien natuurlijk al voor ons hoe gezellig dat wordt met een hond tussen de bureaus, maar Joke de Kru van AAP, Animal Assistant Project, die kijkt met andere ogen naar zo'n werkplek, want zij begeleidt bedrijven waar honden welkom zijn. Dag Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, als jij voor het eerst een kantoor binnenstapt waar honden rondlopen, waar kijk je dan meteen naar?
2: Oh, waar kijk ik naar? Naar de honden.
0: Ja, uiteraard.
2: Naar de honden. Maar dan inderdaad wil je vooral een stukje langer kijken en zien van oké, hoe is dat inderdaad voor de honden dat daar rondlopen? Vinden zij rust, maar vinden zij ook voldoende zaken om te doen? En is het inderdaad voor de collega's? Hè? Durven zij bewegen doorheen het kantoor? Of zitten zij vastgekluisterd op hun stoel? Want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling als je zoiets opzet.
0: Nee. En wat zie jij dan dat enthousiaste baasjes of werkgevers makkelijk over het hoofd zien?
2: Ha, ik denk, het is een zeer complex gegeven, hè, want je zit met een aantal factoren. Je zit met honden en elk hun individueel karakter. Dus niet elke hond heeft hetzelfde nodig. Je hebt collega's die ook andere noden hebben. En dan is elk kantoor weer anders. Hè. Je hebt dan die landschapskantoren. Je hebt iedereen die een eigen kantoor heeft. Dus dat maakt het soms wel wat complexer dan dat wij in eerste instantie denken altijd.
0: Ja, dus je moet het eigenlijk een beetje afstemmen op hoe het daar binnen in het bedrijf allemaal is georganiseerd en ingericht.
2: Klopt.
0: Eigenlijk. Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Je zei net over collega's, want daar heb ik het nog niet over gehad deze week. Maar sommige mensen zijn ook allergisch of misschien zelfs bang van honden. Hoe pak je dat dan aan?
2: Ja, ik denk dat alles start met een goede communicatie. Hè. Als je inderdaad zegt van oké, we willen inderdaad honden gaan toelaten op kantoor en dat is nog geen policy, dat je inderdaad goed start met iedereen te bevragen, uit te leggen waarom willen we dat doen, hoe willen we dat gaan aanpakken. Ook niet zomaar zeggen het is nu zo, hè, dat je zegt van we gaan een proefperiode doen, dat helpt altijd wel. En dan is het fijn voor collega's die of allergisch of bang zijn of om welke reden dan ook zeggen van ja, ik hoef niet met die honden in contact te komen. Dat je zegt van oké, goed, op maandagochtend of maandag zijn de honden er bijvoorbeeld wel. Op veel plekken zijn dat dan de mensen die dan zeggen van ah, ik ga op maandag thuis werken, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja.
2: Of op dat verdiep zijn er wel honden, maar niet op de andere verdiepen. Dan weet je heel goed als collega van oké, op die manier kan ik in contact komen met honden, maar als ik het niet wil, hoef ik ook niet met de honden in contact te komen.
0: Ja, dat is toch ook wel een belangrijk. Ik denk ook wel dat er genoeg ruimte moet zijn, hè, in het bedrijf.
2: Ja, jawel. Ja. Alles hangt natuurlijk af van de context. Hè. Je hebt kleine organisaties, als je met een klein team bent, dan praten heel snel met elkaar. Wij begeleiden ook bedrijven met 50 of meer medewerkers. Ja, dat vraagt een heel andere dynamiek en een heel andere procedure.
0: Uh-huh. En merk je ook dat het echt, dat het aantal honden in bedrijven, dat het echt goed aan het stijgen is?
2: Ik denk in kleinere teams wel, maar in grotere bedrijven lopen we daar toch nog wel wat op vast. Van oké, kan het wel en hoe pakken we dat dan aan en dergelijke. Dat vraagt gewoon iets meer denkwerk op voorhand. En daar staan bedrijven, soms weten ze echt niet goed hoe moeten we dat aanpakken. En dan kunnen ze inderdaad daar wel hulp in voor inschakelen. Maar ze vinden niet altijd de juiste weg.
0: Ja, het heeft nog veel te maken denk ik met respect voor elkaar en voor de hond. En het georganiseerd krijgen. Hè. Dat is,
2: klopt,
0: is toch wel... Maar jullie doen nog andere dingen. Ik zag bijvoorbeeld op de website. Brengen mensen ook nog samen bijvoorbeeld met honden in scholen en zorgcentra. En zondag is er een kunstvoorstelling waar honden aan meegewerkt hebben in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
2: Klopt helemaal. Ja, we hebben inderdaad kunst gemaakt met honden. En op 4 oktober aan het KMSKA stellen wij dat tentoon. En is er gewoon een hele leuke dag voor mensen, voor honden. Maar ook mensen die zelf geen dier hebben, maar graag dieren zien. Die zijn van harte welkom.
0: Ja, lijkt me super tof. Moet maar eens kijken hè, op jullie website hè, van AAP VZW.
2: Ja.
0: In ieder geval, voor iedereen die vrijdag meedoet, misschien nog 3 dingen die je absoluut mee in je hondentas moet hebben ook.
2: Ja, ik zou zeggen, zorg voor een speeltje, een beentje, iets voor je hond om op te knabbelen, iets om op te liggen. Ik zou, qua omgeving zou ik zeggen van oké, zet zo de zaken, zowel de vuilbakken en dergelijke. Ga even kijken van oké, waar staan die gepositioneerd? Zet die misschien wat uit de weg? En zorg inderdaad ook dat de honden op een plek blijven waar dat je wilt dat ze blijven. Hè? Dat ze niet voor heel het kantoor liggen te
0: hotten. Nee, tuurlijk niet.
2: Omdat de deuren openstaan, hè? Kinderhekjes of dergelijke, dat zijn altijd hele praktische zaken.
0: Oké, voilà.
2: Verhalen.
0: Super, dankjewel Joke. We nemen de tips allemaal mee. Dan wordt het vrijdag zeker een toffe Quispeldag. En ook nog heel veel succes met alle projecten daar.
2: Dankjewel.

0: Het is nog niet voor meteen dat je hem nodig hebt, maar ik zal hem wel meenemen, je umbrella. Rihanna. En na 10 uur, na het nieuws, ga ik een kazooke spelen. Hè? Ik ga je nog niet vertellen welk nummer.
1: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: De beste volle vouw maken. Dat kan tellen.
5: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
8: Motorhome of camperfan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
9: Nostalgie altijd en overal meenemen?
10: Download nu onze app.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
12: Nostalgie.
0: Het is 9:55. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. En er is kritiek op de besparingen op het groeipakket.
14: En die komen van de Gezinsbond, of wat had je gedacht? Die noemt die onbegrijpelijk. Kiezen voor kinderen doe je natuurlijk zelf. Maar het is ook een maatschappelijk project, zegt de voorzitter van de Gezinsbond, Ivo Mechels. Het kan niet dat de Vlaamse regering gezinnen zomaar straft omdat ze kinderen willen. En noemt de besparingen niet correct verdeeld. De regering Diependalen besliste om jonge gezinnen enkel nog een groeipakket te geven. Voor een eerste kind een startbedrag van ongeveer 1300 euro. En gezinnen met studerende kinderen krijgen het groeipakket maar uitbetaald tot ze 23 jaar zijn in plaats van 25. Mensen met dementie moeten altijd euthanasie kunnen krijgen, dat vindt CD&V. Dus niet enkel meer en alleen als je er zelf nog bewust kan voor kiezen, maar ook als je dat dus niet meer kan. Voorwaarde is wel dat je op voorhand een wilsbeschikking liet opstellen bij de notaris. Er moet ook een zorgplanning en persoonlijk begeleiding zijn voor zowel de patiënt, zijn familie als de zorgverlener zelf. Het voorstel van CD&V is opmerkelijk omdat de partij jarenlang bijzonder streng was voor euthanasie. En de voorzitter Sami Mehdi wil het voorstel nog dit jaar laten goedkeuren door het parlement. De luchtverkeersleiders in Saudi-Arabië raakten vanmorgen in paniek omdat ze dachten dat een vliegtuig van Fly Dubai gekaapt was toen het van Dubai naar Tel Aviv vloog. Piloten zonden verschillende noodsignalen uit. Eén daarvan wees op een mogelijke kaping. Daarom stuurde Israël gevechtsvliegtuigen de lucht in en premier Netanyahu die kwam met zijn regering in spoed bijeen, maar het vliegtuig landde na een rondvlucht veilig in Tabuk in Saudi-Arabië.

0: Saoedi-Arabië. En blijkbaar hadden de piloten gewoon ruzie gemaakt en met elkaar gevochten.
1: Maar amai zeg.
0: Je zal er maar op zitten op dat vliegtuig.
1: Daarvoor zo'n zo'n paniek veroorzaken.
0: Ja, inderdaad.
2: Nostalgie weer.
0: Eind goed al goed. De bewolking neemt toe vanuit het westen. Het gaat ook regenen, overvallen, buien deze namiddag. 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen brede opklaringen, meestal droog en 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon met ook wolkenvelden en opnieuw die 21 graden. Ook het weekend wordt zonnig en zacht. Maxima opnieuw rond 21, 22. Graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik sta in de wachtrij voor Clouseau.
0: Ah, Clouseau. Mm-hmm.
1: Niet dat ik echt tickets wil bestellen, maar ik wil gewoon eens kijken hoe snel dat daar gaat. Jawel, ik ga misschien wel kijken.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Ik zie nu dat ik 7661 mensen voor mij heb in de wachtrij voor dat concert van Clouseau. In het Koning Boudewijnstadion in augustus. Dus voor iedereen die nu voor zijn laptop of pc zit, heel veel succes als je tickets wil.

Wat een mooie vergeten song van Billy Idol, stuurt Edwin. Ja, dat is eigenlijk wel waar. Daarom spelen we hem hier ook bij Nostalgie natuurlijk. Ook Thomas zit in de wachtrij voor tickets voor Clouseau op 4 augustus. En er zijn nog 12.420 wachtende mensen voor hem. Succes Thomas, ik hoop dat je toch mee kan gaan dansen op 4 augustus. En vandaag zijn we 30 september en dat is blijkbaar de internationale dag van de vertaler. Ik vind, ja, die mensen die doen eigenlijk iets wonderlijks. Ze zorgen ervoor dat een verhaal of een idee of een grap, dat die ook ergens over een grens begrepen wordt. Dus vandaag een dikke merci aan iedereen die ons helpt om elkaar te begrijpen, in taal dan toch. Als ik dat dan vertaal naar muziek, dan vraag ik mij soms af, welk Engelstalig liedje heb jij jarenlang helemaal verkeerd meegezongen? Dus verkeerde lyrics. En ben je er misschien onlangs achter gekomen van, ah, dat zat zo in elkaar. Ik heb dat constant voor met Engelse liedjes. Dus is er zo'n nummer waarmee je dat hebt? Dat je altijd met verkeerde tekst hebt meegezongen? Het is Dua Lipa.

Kids aan de blok. En het is al gebeurd. Er is natuurlijk een stormloop voor die tickets van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus. Het is net aangekondigd, enkele minuten geleden. Er komt gewoon een tweede concert al op vrijdag 6 augustus. Dat is toch fenomenaal wat die twee klaarspelen. Dus nog niet panikeren als je daar in die wachtrij staat voor 4 augustus. Er komt al een tweede concert. Fantastisch.

0: heerlijk hoe live-versies soms hele grote hits kunnen worden. Zoals dat ook voor Peter Frampton met Show Me The Way in 1976. En zometeen Robbie Williams.
1: Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza.
4: Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow.
7: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar...
11: De 5 beste looks van nu.
10: In Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Best Imo!
15: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
16: Hey, ik ben Piet.
17: En ik ben Ruben.
16: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
17: Gordijnland. De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
16: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
18: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
16: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
18: Kijk op gordijnland.be.

is deze woensdag al perfect. Hij stuurt, of zij stuurt, ik weet het niet goed, Bonnie, met een man of een vrouw. Ho, ho, mijn vrouwke zou content zijn. Tickets voor Clouseau, die zijn gewoon binnen dikke punten gescoord. Ja, het zal wel. En die verkoop voor het tweede concert is ondertussen ook al bezig, denk ik. Het is ook schattig om te zien. Koen en Chris hebben op hun Instagram een filmpje online gezet. Ze kunnen het zelf niet geloven dat ze dat Koning Boudewijn Stadion al hebben uitverkocht. Op zo'n korte tijd. Proficiat, mannen. En op naar die twee, misschien worden het er wel drie fantastische concerten. Hier is Melee bij Nostalgie.

0: laatste single. Blij dat hij nog eens in mijn playlist zat op deze woensdag vanmiddag. Melee met Built to Last op 2008. Generation 80s en 90s. Dat zijn twee hits met een link, omdat ze hetzelfde thema hebben. En vandaag duiken we twee keer de nacht in. Maar zo griezelig wordt het niet, hoor. Eerst wel onder het maanlicht, waar ook de wolven huilen natuurlijk. En daarna de dansvloer op. Welke hits ik voor jou heb, dat hoor je na Sissy Peniston.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan...
2: Drie daarvan...
1: zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn...
4: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win... 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Harta, harta, voelta.
7: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Ah, poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Stel, ik wil leren traden.
12: Ja?
11: Hoe begin ik daar dan aan?
12: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
11: En hoe leer ik het in de praktijk?
12: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
11: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
12: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
12: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
13: Leden bij Leemans.
14: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
15: Maar jij toch een goeie zaag?
14: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
15: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
14: Maar Suzy toch?
16: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
13: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: blijft toch wel een van de tofste danssingles uit de 90s, deze CC Peniston. En er komt nog dance aan.
1: Generation 80s en 90s.
0: Dat is elke dag hier in Hits at Work. In de namiddag straks bij Kim en ook bij mij. Het zijn twee hits. Eentje uit de 80s en eentje uit de 90s. Die we met elkaar verbinden door hetzelfde thema. En vandaag is dat de nacht. En die nacht heeft blijkbaar verschillende gezichten. Want in de 90s deed corona het licht uit. Dus pos aan op de dansvloer met Rhythm of the Night. Dat was een Italiaans dansproject. En de stem die je op de plaat hoort is van een Italiaanse zangeres. Die heet Jenny B. Terwijl je in de clip een Braziliaanse zag. Olga. Dat gebeurde nog wel eens meer hè, in de 80s en 90s. Dat het gezicht iemand anders was dan de werkelijke stem achter een hit. Maar eerst neemt Mike Oldfield je mee naar buiten. Onder het maanlicht. Hij maakte Moonlight Shadow in 1983. En de stem is van de Schotse zangeres Maggie Reilly. Die hebben samen een paar hits gescoord. En het klinkt zo'n beetje sprookjesachtig. Ik stel me er ook altijd een kasteel bij voor. Maar het verhaal gaat blijkbaar over iemand die plots verdwijnt. Twee keer de nacht in. Met Generation 80s en 90s.

Ook lekker zo net voor 11 uur op een woensdag voormiddag. Corona in generation 80s en 90s zijn er in die decennia ook zoveel dingen gebeurd voor jou. Wel, daarom zijn ze ook zo belangrijk hier bij Nostalgie natuurlijk. Straks bij Kim nog twee hits, eentje uit de 80s en één uit de 90s. Met het thema Macht erin. Michael Jackson neemt ons mee naar...

0: Straks bij Nostalgie.
1: Ik neem je na 11 uur ook nog even mee terug naar deze ochtend. Stanley Krets zat in de studio om te vertellen over een theatervoorstelling en zoveel andere leuke dingen. En Lessons in Love staat ook al klaar van Level 42.
2: Romania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
7: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem, blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
9: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Nostalgie. Een goedemorgen. Het is ondertussen 11:01. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En ik hoop dat ze hun bloeddrukmeter bij hebben. Het zal nodig zijn. De Vlaamse regering komt op dit moment opnieuw samen.
11: Ja, om eindelijk die begrotingsgesprekken af te ronden na het debakkelen van gisteravond. Waar minister-president Diependalen in al de tv-journaals vertelde dat zijn regering een begrotingsakkoord had. Ook al moesten de ministers en de partijvoorzitters de laatste details nog afkloppen. En toen gebeurde het onvermijdelijke. Vooruit wilde het begrotingsakkoord niet goedkeuren, omdat er nog fouten in de financiële tabellen stonden. Zoals minder geld voor welzijn, de bevoegdheid van vooruit minister Genee. Begrotingsminister Weitz gaf de fouten toe en liet ze herstellen. En die aanpassingen bespreken de Vlaamse ministers nu met hopelijk dus een definitief akkoord. Om 14:00 stelt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. Je zal het je misschien beklagen als je gisteren niet hebt getankt, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine aan de pomp. Benzine 95 kost je maximum €2,02 per liter. Benzine 98 komt op €2,23. En de prijs voor een liter diesel stijgt naar €2,43 per liter. Ook voor LPG betaal je vanaf morgen iets meer, zo maximum €0,98 per liter. En de Britse premier Burnham sluit niet uit dat Groot-Brittannië opnieuw lid wordt van de Europese Unie. Hij zei dat vanmorgen tijdens een interview met de Britse openbare omroep BBC. Het vertrek uit Europa deed ons land meer kwaad dan goed, vertelde Burnham. De Britse eerste minister wil de voor- en nadelen van wel of niet opnieuw toetreden tot die Europese Unie goed afwegen en politiek bespreken. Want de Britten die moeten

0: weten waar mijn regering naartoe wil met Groot-Brittannië. Dus nog Burnham.
1: Ik vind dat wel straf hoor. Ja. Dat wisten we toch op voorhand? Dat
0: ja,
1: dat,
0: ja.
1: En dan mogen ze zomaar terug ook.
0: Ja, ja. Ja. Ik zou wel fan zijn dat ze terug zijn, eerlijk.
1: Ja, ik ook wel, natuurlijk.
2: Nostalgie weer.
0: De bewolking neemt toe vanuit het westen. Het gaat regenen, overvallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen brede opklaringen en meestal droog weer. Maximaal tot 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon. Ook wat wolkenvelden bij 21 graden. En ook het weekend wordt zonnig en zacht. Maximaal opnieuw rond die 21 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek. En alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Marco Borsato. Met de leukste ochtend hier bij Nostalgie tussen 6 en 9 sta op met Veronique de Kok. Elke weekdag. En vanochtend was Stanny Krets te gast bij Veronique en Sander. Hij had het over het theaterstuk God van de Slachting dat hij aan het spelen is. Lijkt mij echt een fantastische voorstelling. Ik heb net eens gekeken. Ze spelen nog tot ver in december. Dus nog kansen genoeg om te gaan kijken en tickets te bestellen. Maar Veronique was ook heel benieuwd in aanloop naar onze kwispeldag van vrijdag natuurlijk, hoe hij honden in het theater beleeft, Stanny. Want wij sporen natuurlijk wel iedereen aan om nu vrijdag je hond mee naar het werk te nemen. Maar in het theater is dat blijkbaar toch wel wat moeilijker.
1: Ik heb al vaker op theater als ze Annie doen en dan willen ze dat per se met een hond doen. Ja. En dan zie je dat die hond alleen maar reageert omdat Annie een snoepje in haar zak heeft. Mm-hmm. En die hond komt daar verder niks doen. Dat heeft geen karakter. Dat komt alleen een snoep knallen. Maar dat is altijd zo'n beetje flauwekul, hè.
0: Ja, honden zijn natuurlijk geen echte acteurs. En daardoor ook wel moeilijker te regisseren, zei Stanny ook nog.
1: Bij Rav en Ronnie in der tijd hadden wij een hond die dood moest vallen. Ja, en dan is iemand daar bezig. En alle respect voor die mensen die die beesten trainen natuurlijk. Maar het vergt toch een halve dag eer die een hond effectief doodvalt.
0: Ja. En zeker in het theater, in een film, kan je dat nog wel anders manipuleren natuurlijk. Want er zijn zoveel films over honden. Maar honden in het theater, dat is echt geen goed idee. Maar op alle andere werkvloeren zeker wel. Schrijf je nog in voor Kwispeldag, nu vrijdag hier bij Nostalgie. En wie weet komt Veronique de Kok dan langs met veel lekkers van Huppel voor jouw hondje. Doen, het kan in de app en op nostalgie.be. Supertramp, The Logical Song.

0: mooie dingen houden, er is niks mis mee. Ik heb dat ook hoor, die ziekte. Zolang het met mate is natuurlijk. Madonna hoorde je bij Nostalgie. En Ingrid stuurt nog in verband met de kwispeldag. Ik poets als huishoudhulp. Ik denk niet dat ik een hondje mag meebrengen op de werkvloer. Ik vrees daar ook voor, Ingrid. Dat is ook zo in warenhuizen en zo. Hè. Ja, dat is dan weer de keerzijde van jouw job natuurlijk. Maar in ieder geval, blijf dat hoefje maar soigneren als je er eentje hebt. Ik heb zo meteen Pink en One Take Willow. Want zo wordt ze genoemd, haar dochter, omdat ze maar één take nodig had om haar stukje in te zingen van die prachtige hit die ze scoorde in 2021. En die komt eraan naar Right Said Fred.
1: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
7: Bel rap onze makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
10: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
9: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
11: En, wat gaan we vandaag doen?
12: De badkamer renoveren!
11: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
13: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
11: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
13: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
12: Yay!
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
14: My love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: sunshine.
1: 15 is ze ondertussen, die Willow, de dochter van Pink. En ze gaat voor haar droom musicalster worden op Broadway. Pink is zelfs een tijdje verhuisd naar daar, hè, om die droom te laten uitkomen. Stijn is zeer teleurgesteld. Zij zegt, dit is nog erger dan K3 in de Nostalgie-app. En dan heeft hij het over de tickets voor Clouseau. Want als ik de juiste informatie heb, is ook dat tweede concert voor het Koning Boudewijnstadion al uitverkocht op 6 augustus. Maar de wachtlijst is geopend. Dus, lieve nostalgie-luisteraars, don't stop believing. Here is Journey.

0: Tom's Diner dat dit nummer is ontstaan. Susan Vega die zat daar in 1990, of een beetje daarvoor, gewoon te genieten van een koffietje, een beetje rond te kijken. En toen ontstond dit liedje. Het bestaat nog altijd, hè. Het heet nu Tom's Restaurant. Het is op de hoek van Broadway en West 112th Street in New York. Kan je wat inspiratie geven als je binnenkort nog naar daar gaat. Je kan er nog altijd binnen voor koffie en ontbijt. Zometeen 50 jaar oud en zo'n toffe hit nog steeds. Kiki D en Elton John.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be. Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
6: Ja, nog 1 meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei. Dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
12: Hits at Work. Alexandra Potvin.

Big in Japan. Japan is zo populair. Zoveel mensen willen Japan zien. Maar het is een hele dure reisbestemming. De verre vlucht, de hotels zijn ook nog afhankelijk van het seizoen. En de vele verplaatsingen als je een rondreis wil maken. Maar het blijft wel op mijn bucketlist staan. Dan moeten we maar een beetje sparen, zeker. Hè? Nostalgie en deze woensdagvanmiddag is al bijna een woensdagmiddag. Straks is Kimmer tussen 12 en 3. Ik heb een hit die gescoord werd net toen we het nieuwe millennium binnenstapten. Van Motor.

Er komt een andere toffe lady aan. Hier bij... nee, ik zeg andere. Waarmee ik niks wil zeggen. Kim, zometeen tussen 12 en 3. Wrijving is hier ook niet, maar wel bij Tim Fing.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een heel erg goedemiddag. Straks alleen maar liefde tijdens je lunch. Love is all around. Wet, wet, wet komt eraan na het nieuws van 12.
0: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
3: voor eens en voor altijd
2: komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie.

0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Code Yellow!
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Bel & Bo.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
7: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
8: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
9: Lekker, echt lekker.
10: Nostalgie. 1 voor 12, goedemiddag. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Een vliegtuigdrama vermeten na zelfmoordactie boven Saoedi-Arabië.
11: Ja, een co-piloot van Flight Dubai wilde zelfmoord plegen door het vliegtuig dat hij bestuurde te laten crashen. Hij maakte aan boord ook ruzie met de andere piloot, begon met hem te vechten en stak hem neer. Gelukkig kon het andere cabinepersoneel het vliegtuig weer controleren. Het toestel vloog van Dubai naar Tel Aviv toen het plotseling noodsignalen doorgaf. De Israëlische regering dacht eerst aan een kaping en Netanyahu kwam met zijn ministers in spoed bijeen en stuurde het zelfs gevechtsvliegtuigen de lucht in. Toen het uiteindelijk toch niet ging om een kaping, landde het vliegtuig na een duikvlucht veilig en wel op de luchthaven van de stad Tabuk in Saoedi-Arabië. Aan boord zaten zeker 100 Israëli's. Sereen en in alle stilte. Zo kwamen de Vlaamse ministers samen in Brussel om eindelijk die begrotingsgesprekken af te ronden na het debakkelen van gisteravond, waar minister-president Diependalen in alle tv-journaals vertelde dat zijn regering een begrotingsakkoord had, ook al moesten de ministers en de partijvoorzitters de laatste details nog afkloppen. En toen gebeurde het onvermijdelijke. Vooruit wilde het begrotingsakkoord niet goedkeuren, omdat er nog fouten in de financiële tabellen stonden, zoals minder geld voor welzijn. Dat is de bevoegdheid van vooruit-minister Genee. Begrotingsminister Ben Weitz gaf de fouten toe en liet ze herstellen. Die aanpassingen bespreken de Vlaamse ministers nu met hopelijk dus een definitief akkoord. Om 2 uur stelt minister-president Diependalen, als alles goed gaat, zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. En je zal het je misschien beklagen dat je gisteren niet hebt getankt, want vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine aan de pomp. Benzine 95 kost je maximum 2,02 euro per liter. Benzine 98 komt op 2,23 euro. En de prijs voor 1 liter diesel stijgt naar 2,43 euro. Ook voor LPG betaal je vanaf morgen iets meer, maximum 98 eurocent per liter.
10: Maar mannetjes, die prijzen.
11: Dat gaat de komende weken...
10: Waar is de tijd dat je voor 2 euro een cola kon kopen? Dat gaat dus ook niet meer.
6: Nostalgie weer.
11: De bewolking neemt toe vanuit het westen. Het gaat regenen of er vallen buien bij 21 graden aan zee tot 28 in de Kempen. In de Ardennen blijft het droog tot vanavond. Morgen brede opklaringen, meestal droog. Maxima tot 20 graden. Vrijdag schijnt geregeld de zon met wolkenvelden. Opnieuw 21 graden. En ook het weekend wordt zonnig en zacht. Maxima rond 22 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work met Kim Meijer.

Walking on Sunshine, woensdagmiddag. Misschien heb je wel een half dagje vandaag om de kinderen van school te gaan halen. Alles nog uit dat mooie weer halen voor het begint te regenen. En in het kantoor van Gig & Grow in Gent zijn ze mee aan het luisteren naar Nostalgie. Het is daar duidelijk een plezante bende. Want Dorien stuurt in de app: onze bazin is jarig. De allerbeste bazin ooit. Lien Loagie. Proficiat Lien, speciaal voor je verjaardag heb ik een lapdance besteld van Bruno Mars. Laat je maar eens goed gaan vandaag. Uptown Funk.

0: In West-Vlaanderen valt de regen blijkbaar al uit de lucht. Cathy uit Oostende zegt, hier is het al aan het regenen. En Evelien stuurt vanuit Ieper ook in de nostalgie-app. Het regent hier al een uur, hè, zeg. Ja, hier in Antwerpen is het voorlopig nog oké. Kijk, regionale verschillen, maar geen regen of wel regen. Als de muziek maar goed zit, dan maakt dat allemaal niet uit. Je krijgt het straks warm van mee te zingen met Guus Meeuwis. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed. Je weet wel over welke song het gaat.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Scamania, media bij Carrefour.
3: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met Evengem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
7: Evengem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
9: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
10: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.

0: plezier hebben. Dat is het allerbelangrijkste. En elke ochtend nemen Veronique de Kok en Sander van den Ende jou mee in hun plezier opstaan met een smiley.
1: De quiz van je leven.
0: Je kan ook elke dag een ticket winnen om 7:15 voor Disneyland. Dan kan je meespelen met de quiz van je leven. En kan je maar liefst als hoofdprijs 4 tickets winnen voor Disneyland. Als je alle 3 de vragen juist hebt. Speel het gewoon eens mee. Je hoort het waarschijnlijk 's morgens onderweg naar het werk. En je denkt dan, ik weet het antwoord op die vragen. Ja, waag ook gewoon eens jouw kans morgenochtend. Want het zijn allemaal vragen uit jouw jonge jaren. 1 vraag uit je geboortejaar. Een 2e uit het jaar dat je 10 was. En dan nog 1 vraag uit het jaar dat je 20 jaar oud was. En daar zit ook wel eens een muziekvraag in. We Are Music bij Nostalgie. Vanmorgen kreeg velen bijvoorbeeld dit fragment uit 1992. Het jaar waarin zij 10 was. De vraag was zeer simpel. Van wie is deze Rhythm is the Dancer? Waarop we met z'n allen stonden te shaken in 92. Weet jij het antwoord? Zeer goed. Dan ben je klaar en opgewarmd voor een nieuwe quiz van je leven. Morgenochtend om 7:45 hier op Nostalgie. Je mag het altijd bewijzen in de Nostalgie-app dat je het weet. Van wie's Rhythm is a Dancer? Ze toeren niet meer, Kiss, maar binnenkort, over 2 jaar, dus nog even wachten, dan gaan ze optreden als hologram. Ook zij doen mee met de hype.

Van wie is Rhythm is a Dancer? Snap natuurlijk. Onder andere Gilles uit Kerzeke, Miranda uit Zwijndrecht en Kenneth van Antseetje Oostende. Die stuurde het juiste antwoord in de Nostalgie-app. Morgen meespelen, hè? 7:45 met de quiz van je leven. De tickets voor Disneyland wachten op je.

0: ABC zingt over de liefde. Maar wel de pijnlijke kant van de liefde, helaas. Hoe je verder gaat als je lief je pijn gedaan heeft. Straks hoor je een ander soort liefde, de leuke soort liefde. Van die liefde die zeemzoet is in de muziek. Zo zoet als een toverbal, zoals vroeger. Bestaat dat eigenlijk nog? Dat zo waar je aan kan blijven lekken en je tong ziet er dan blauw van. Heel lekker, heel zoet. Dat soort liefde, die hoor je straks van Cool and the Gang. Na Hathaway.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen. Nu ook in je Maxizo-winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Je kent de buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskes doet.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
11: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Dat is Imo!
15: We are music.
16: Hits at Work.
17: Met Kim Muilaerts.

De liefde kan schoon zijn. Koester ze. Een boodschap van Cool en de gang die 40 jaar later nog altijd klopt, toch? Hè? 1:15, goedemiddag. Terwijl jij je boterhammetjes eet, is het onmogelijke gebeurd. Het leek toch even onmogelijk. Maar de Vlaamse regering heeft definitief een begrotingsakkoord. Wat gebeurt er met jouw centen? Frankje vertelt je het straks in het nieuws van 1 uur. Maar wat een rollercoaster is dat geweest, jongens. Van emoties, die onderhandelingen, met ook medewerkers die flauw werden door nachtwerk. En enfin, ik hoop dat jouw werkdag toch iets vlotter en met minder ups en downs aan het voorbijgaan is daar. Op je werk, op een woensdag. Dat lukt zeker met de muziek hier. Zometeen George Michael, Fast Love. Eerst Fleetwood Mac, Go Your Own Way. You

0: Straks bij Nostalgie.
1: Een medemotaar. Billy Joel is zot van motto's. Als je altijd al op een motto van hem wou rijden, grijp dan je kans, want die verkoopt binnenkort 70 van zijn blinkende exemplaren uit zijn collectie. Na 1 uur kan je al cruisen op Billy Joel. Uptown Girl komt eraan.
2: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
9: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
10: Hey, ik ben Piet.
11: En ik ben Ruben.
10: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
12: Gordijnland.
11: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
10: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
7: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 september.

0: Vlaamse regering is het eindelijk eens over de begrotingstabellen. Die zijn nog voor een laatste keer aangepast. Gisteravond was er eigenlijk al een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekening op welzijn. De Vlaamse ministers kwamen vanmorgen dus nog één keer samen om die fout recht te zetten. Minister-president Diependalen kan straks over een uurtje dan eindelijk zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En dan horen we dus wat er precies allemaal beslist is. Steeds meer jongeren proberen hun diploma secundair onderwijs te halen via de examencommissie of de vroegere middenjury. Het aantal is sinds 2019 bijna verdubbeld. Via de examencommissie leren jongeren zelfstandig zonder dat ze lessen volgen op school. Ze moeten dan slagen op hun eindexamens. Maar het slaagpercentage is wel gezakt tot het laagste peil sinds 2016. Vorig jaar slaagde iets meer dan de helft van de jongeren niet. En er is een vliegtuigdrama vermeden na een mogelijke steekpartij in de cockpit van een passagiersvliegtuig. Die was van Dubai onderweg naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media zou de co-piloot de piloot meerdere keren hebben gestoken en probeerde hij met het vliegtuig te laten crashen. Een van hen had ook een noodsignaal verstuurd waarop Israël en Saudi-Arabië gevechtsvliegtuigen uitstuurden. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Aan boord zaten 174 passagiers. Ze zijn allemaal veilig en wel. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het om een mogelijke terreuraanval gaat.
1: Het weer met Erwin Franks.
2: Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, gevolgd door regen of enkele stevige buien. Bij temperaturen tot 20 graden aan zee, 22 in het centrum en nog net 25 in Limburg. En ook vanavond en vannacht is het wisselvallig, met vooral in West-Vlaanderen nog enige tijd regen. Morgen wordt een wat grijze donderdag, met vooral in de ochtend nog een bui. Na de middag wordt het droger en verschijnen enkele opklaringen. Vrijdag wordt beter, veel beter, dan wordt het zonnig en droog.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
3: Met Kim Meijer.

One Hit Wonder. Emilia is bang voor de grote boze wereld na een relatiebreuk. Daar zingt ze over. Maar wat je ook meemaakt of hoe boos de wereld ook lijkt, muziek kan je er altijd doorsleuren. Straks een brok girl power uit de jaren 80. Aretha Franklin en Eurythmics zingen Sisters Are Doing It For Themselves. Na ELO, Don't Bring Me Down. Goedemiddag.

0: andere powervrouwen. Sinds de jaren 80 al. Eurythmics en Aretha Franklin. Goedemiddag, het is de laatste dag van september, besef ik plots. Morgen start een nieuwe maand. Heb jij wilde plannen voor de maand oktober? Ik dacht, het is een nieuw begin. Ik ga eens voor iets nieuws. Volgende week ga ik voor het eerst mijn haar eens kleuren. In het rood, zo wat roskoperachtig, de kleur van de vallende blaadjes in de herfst binnenkort. En ik besef plots dat ik er ga uitzien zoals Mick Hucknall, de zanger van Simply Red. Zo'n rosse krullen. Volgens mij gaat de gelijkenis zeer groot zijn. We gaan het volgende week zien. Maar je hoort hem zo meteen al. Simply Red, Something Got Me Started.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de pro van Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Go Yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
12: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
11: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
13: Lenen bij Leemans.
14: Maar Suzy, parket, dan moet de zagen met een cirkelzaag.
15: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
14: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
15: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
14: Maar Suzy toch?
16: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
13: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Creep But Psycho. Toepasselijk voor oktober, want wat is er dan? Leen uit Hazonk is er helemaal klaar voor al. Halloween. Ze stuurt hier net foto's in de Nostalgie-app. Haar bureau staat al vol pompoenen en heksen en andere Halloween-decoratie. Het is wel nog een maand wachten alleen tot Halloween. Eerst die laatste dag van september nog mooi afronden vandaag. Dan pas springen we in oktober. En we zwieren je door je werkdag vandaag weer met de beste muziek. Nu met Mr. Mister. En het heeft lang geduurd voordat ik verstond wat ze zingen in het refrein. Kyrie Eleison, dat is Grieks voor God heb genade. De song is dus één lang gebed.

0: Here comes the Outsapper. Leen is duidelijk niet de enige in de club van Nostalgie die al klaar is voor Halloween. Charlotte uit Aegem stuurt ook in de app. Bij mij is heel ons huis versierd. Beetje uit de hand gelopen. Amerikaanse gekte. Vele groetjes. Kan mij er iets bij voorstellen, zoals in Amerika, met overal skeletten en zo. Halloween, oké, dat snap ik nog. Maar je hebt nu in sommige winkels ook al kerstversiering, hè? Sorry, maar daar zijn we mentaal toch nog niet klaar voor. Dan moet het 10 graden kouder zijn, ze. Straks.
1: Generation 80s en 90s.
0: Zoals elke dag twee hits in één thema. Eentje uit de 80s en eentje uit de 90s. En we blijven eigenlijk in de regionen van Halloween, want het thema vandaag is nacht. Alexandra Potvin trakteerde je vanmorgen al op Moonlight Shadow en The Rhythm of the Night. Welke dagplaten hoor je straks? Je ontdekt het na Zoekero.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog één...
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
9: Ha,
8: gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Motorhome of campervan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dikar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Wetteren, Geel en Veurne.
11: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
12: Lekker.
11: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
12: Zalig. Vertel me meer.
11: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
12: En dat alles op maat van ons budget?
11: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
14: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
1: We are music. Hits at work.

0: Jamelia met de L-lange benen. Je moet ze maar eens opzoeken. Superstar.
1: Generation 80s en 90s.
0: Een heel erg goedemiddag. Het is 14:15. Je hoort hier op Nostalgie de allerbeste muziek die je ook als kind al kon meezingen. En elke werkdag hoor je ook twee hits in eenzelfde thema uit de twee beste decennia, de 80s en de 90s. Vandaag gaan we het zoeken in het donker, wanneer de maan wakker wordt, want het thema is nacht. Moonlight Shadow en Rhythm of the Night die passeerden vanmorgen al bij Alexandra Potvin in de voormiddag. Maar in de 90s had je ook wel eens slapeloze nachten. Dansen in de clubs en nachtje doordoen op de beat van Faithless, want je hoort straks Insomnia. Eerst duiken we in de 80s in het thema nacht en daar botsen we op Commodores. Midden jaren 80 ongeveer. Het was een ode aan twee R&B en soul legendes, Jackie Wilson en Marvin Gaye. Je zal dat horen, ja, die zingt ook gewoon als eerste woord Marvin. Maar de song heet dus Night Shift. En ik dacht, laten we het vandaag ook opdragen aan al die harde nachtwerkers die 's nachts mee de boel recht houden overal. In de zorg, de taxis, de fabrieken, op alle plekken eigenlijk. Dus het is ook voor jou. Hopelijk liggen zij in hun bedje nu. Commodores.

0: geen koffie meer na 2 uur drinken. Dat helpt bij mij om beter te slapen. Bij jou ook? Maar ik zie dat het hier bijna 2 uur is, dus ik ga nog snel de koffie gaan halen dan. Faithless en Insomnia.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En begint hier in Antwerpen intussen ook regenachtig te worden. Dat is in de rest van Vlaanderen daarnet al. Dus we gaan compenseren met een zonnige song straks. I Can Help Falling In Love. Op een reggae-bedje. Van UB40.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Zeker.
8: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
9: Pas opgestaan.
8: ...al direct weer in slaap valt.
9: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
8: En maar kwijlen op zijn kostuum.
9: Ja, is dat normaal?
8: Nee.
9: Want slapen doet je in je bed.
8: Het is bedtijd.
9: Echt waar.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
11: De om 4 chefs van Jam, we zijn weer.
12: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
13: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusselse invasie.
11: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
13: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
11: Oh. Niklas, hallo. Oh,
13: de open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
11: Wat toch echt wel binnen douche te pauwen hier, Toast.
15: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 2. Het nieuws met Frauke Kaljon. We komen zo meteen te weten waar de Vlaamse regering op bespaart.
21: Ja, ons Vlaams minister-president Diependalen legt rond deze tijd zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. De ministers keurden vanmorgen pas de definitieve begrotingstabellen goed. Want vooruit had nog een fout ontdekt in de berekening op welzijn, maar dat is nu rechtgezet. Wat we al weten, de dienstenchecks verhogen naar 12 euro. Ook de registratierechten stijgen van 2% naar 3% als je een huis koopt. Als je kinderen hebt, zul je het ook harder voelen in je portemonnee. Het groeipakket wordt nog maar uitbetaald tot 23 jaar en het startbedrag krijg je alleen nog voor je eerste kind. Voor de andere maatregelen is het nog even wachten. Bijna 4 op de 10 technologiebedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie. 1 jaar geleden was dat nog 3.

0: strengere regels komen tegen asielaanvragen uit de gevangenis om misbruik te voorkomen.
1: Nostalgie weer.
0: Stilaan meer wolken met kans op regen. Het is wel nog altijd heel warm met maxima tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen. Een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend krijgen we nog aangenaam najaarsweer bij 21 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: De dienstenchecks worden duurder. Niet zo fijn om te horen, vrouwtje. Nee, want ik vind poetsen verschrikkelijk. Maar ja, zo duur. Wil jij anders mijn huis komen poetsen?
0: Zeg, Kim, nee. Ik heb al werk genoeg met mijn eigen kamer.
2: Je kamer?
0: Ja.
2: Mevrouw heeft één kamer.
0: Ik heb
2: een heel huis om te poetsen. Ah ja, ah wel ja, ga maar naar uw kamer dan. Nee, dat is niet waar. Love you, hè.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
3: Met Kim Meij.

Diepje. Dankjewel, Whitney. Zoveel pit. Love will save the day. En ik heb goed nieuws voor jou, want Bart is vanuit Marokko aan het luisteren naar de radio. En hij stuurt zo wat zon, palmbomen en een verfrissend zwembad onze richting uit via de Nostalgie-app. Merci, Bart.

0: Tina Turner, the queen of rock and roll. We are music. En van een queen naar een ridder straks. Je hoort een ridder op nostalgie, want begin deze maand is die benoemd tot ridder. Hou je vast in de orde van de Nederlandse leeuw. Ik heb het over Alex Van Halen, drummer bij de band Van Halen. Die woont nu allang in Amerika, maar die groeide wel op in Nijmegen met zijn broer Eddie, die andere Van Halen. En het was ook in Nijmegen dat hij de titel kreeg van ridder op zijn 73ste. Straks hoor je Jump.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
3: voor eens en voor altijd
2: komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
4: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
5: En is dat, zal het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
4: De hoogste bieder.
1: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
6: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
9: van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Al moonwalkend doorgewerkt dag, dankzij Michael Jackson. En voor je het weet, zijn we vrijdag. En vrijdag is altijd een plezante dag. Maar deze week heb ik er toch wel extra veel zin in, hoor.
1: Nostalgie, quizspeldag.
0: Het wordt overmorgen een pluizige, schattige dag over heel Vlaanderen. Want we organiseren met Nostalgie Quizspeldag. Een dag waarop jij je hond meeneemt naar het werk. Zodat de collega's ook mee kunnen genieten van de voordelen van zo'n kantoorhond. Je stressniveau daalt, dat is al bewezen. Als je een paar minuten speelt of knuffelt met een hondje. Net voor je een moeilijke mail of vergadering hebt bijvoorbeeld. En we willen dat echt met zoveel mogelijk bedrijven doen. Dus schrijf je in via nostalgie.be voor onze quizspeldag. En wie weet komt vrijdag dan ons Veronique de Kok wel langs bij jou als hondenreporter. Met een cadeautje ook, een hondenpakket van Huppel. En de liefde voor diertjes is groot hier bij de Club van Nostalgie. Dat weet je waarschijnlijk al. Ik begrijp ook wel dat het wat moeilijker kan liggen als je bijvoorbeeld bang bent voor honden. Best veel mensen zijn bang. Of allergisch. En Alexandra Patfijn die had vanmorgen daar een goede babbel over met Joke van Aap VZ2. Een VZ2 die allerlei projecten opzet met mens en dier. En zij had één belangrijke tip. Praat er goed over met je collega's.
2: Ik denk dat alles start met een goede communicatie. Hè. Als je inderdaad zegt van oké, we willen inderdaad honden gaan toelaten op kantoor en dat is nog geen policy, dat je inderdaad goed start met iedereen te bevragen, uit te leggen waarom willen we dat doen, hoe willen we dat gaan aanpakken. Ook niet zomaar zeggen, het is nu zo, hè, dat je zegt van we gaan een proefperiode doen, dat helpt altijd wel. En dan is het fijn voor collega's die of allergisch of bang zijn of om welke reden dan ook zeggen van ja, ik hoef niet met die honden in contact te komen. Dat je zegt van oké, goed, op maandagochtend of maandag zijn de honden er bijvoorbeeld wel. Op veel plekken zijn dat dan de mensen die dan zeggen van ah, ik ga op maandag thuis werken.
0: Bespreek het met de collega's en schrijf je in voor onze quizspeldag. Nu vrijdag. Eerste 5 labradors uit de 90s. Backstreet Boys. You.

0: Met een vrolijke blazer erbij. George Harrison, Got My Mind Set On You. Gwen Stefani die was in de 90s de stoere frontvrouw van No Doubt. Zo'n vrouw in de rockwereld waar veel jonge meisjes, ik inclusief, naar opkeken. En nu is zij volledig gedraaid als persoon. Tegenwoordig is ze heel conservatief. Is ze een soort van treadwife, zoals dat heet. Die gelooft dat de vrouw alles moet doen in het huishouden. En vooral voor haar ventje zorgen. Mensen kunnen veranderen. Maar toch een opvallende twist waar veel fans niet blij mee zijn. Straks nog eens haar versie van de badass vrouw uit de 90s. In haar bolletjeskleed passeert ze uit de videoclip van Don't Speak.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
0: Wij
2: zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
4: Horta, horta, voelta.
5: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
6: Poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
14: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
13: Op en top professioneel. Met de pro van
15: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
16: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
17: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
18: Ah, Immoscoop, man!
17: Een zeer serieuze partij.
16: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
18: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
17: Ja, dat is een cape.
16: Ah, een cape?
18: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Immoscoop, man!
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
14: In Libelle naar...
1: De 5 beste looks van nu.
14: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
14: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostoolsmerk dat je het gehoord hebt van een vakman.
3: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
10: We are music. Hits at Work.
5: Met Kim Muilaert.

Wouldn't it be good als jij op kosten van nostalgie op reis kan naar Italië? Italië. Een hotel midden in de Alpen. Daar zit je met uitzicht op de bergen. Ontbijten, voetjes onder tafel. Wij zorgen voor alles. Sean Dont en Lenke van Olmen die trakteren deze week in Sean's Muziekcafé. Eén luisteraar op die reis. Dus misschien word jij het wel. Je hebt nog twee kansen. Vandaag eentje en morgen eentje. Dus grijp die kans straks na 3 uur om mee te spelen met Stop de Bandronde. Voorlopig is Sam de te kloppen man. Hij had maandag 8 juiste fragmenten. Dus maak er straks maar 9 van. We zullen al eens oefenen. Wat komt er na? Oh, what a night. Het gaat lukken straks.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Mylène Farmer, afgelopen maand 65 geworden. Maar nog lang niet van plan om op pensioen te gaan. Zo dadelijk nog eens bij ons in het Muziekcafé in de playlist met Désenchanté.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
4: Oh my zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room-uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be /schuine-streep voor je zaak.
11: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de Avasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Hey, ik ben Piet.
2: En ik ben Ruben.
1: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
3: Gordijnland.
2: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
1: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
4: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
1: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
4: Kijk op gordijnland.be.
5: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
7: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Lekker! Echt lekker!
9: Nostalgie. Goedemiddag, het is bijna 2:00 voor 3:00 het nieuws met Vrouwtje Kaljon. En opnieuw een incident bij het leerlingenvervoer.
10: Ja, in Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een buschauffeur van de lijn dinsdagochtend betrapt met te veel alcohol in zijn bloed. Hij reed voor onderaannemer Tros Bijaerts en werd betrapt tijdens een controle van de lijn zelf. Hoeveel de buschauffeur had gedronken is niet duidelijk, maar hij zou na de match van de Rode Duivels maandagavond zijn blijven hangen. En de ochtend daarna blies hij nog positief. Op ongeveer dezelfde plaats in mei stierven 4 mensen bij het schoolbusdrama met dezelfde busvier. Op meer dan 100 plaatsen in verschillende landen is de politie binnengevallen bij de motorbende Hells Angels. Ook in ons land, in het Limburgse Bilsen-Hoeselt, zijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gebeurde in een onderzoek naar witwassen en criminele organisaties. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. En er is ook bijna 50 miljoen euro in beslag genomen, vooral in Duitsland. De Europese Unie wil 1 communicatiesysteem voor alle Europese hulpdiensten tegen 2030. Politie, brandweer, ambulance en mogelijk ook leger over de hele EU kunnen zo via 1 beveiligd netwerk berichten, beelden en locatiegegevens uitwisselen. En daardoor kunnen ze beter samenwerken bij grote bosbranden en andere crisissen bijvoorbeeld. Nu communiceren de hulpdiensten nog via nationale

0: Chance Muziekcafé.
1: Helemaal woensdag namiddag, de werkweek alweer in twee gekapt. Dat is alweer een stapje dichter bij het weekend ook, hè. Misschien wordt het ook wel jouw Lucky Wednesday, want ook vandaag maak je weer kans op die trip naar Zuid-Tirol, want deze week spelen we op congé met Chance Muziekcafé. Wij mogen één duo op vakantie sturen naar Bolzano met Sky Alps.
2: Hoera, eerst gaan we battelen natuurlijk. First Things First, de Café Clash met als thema deze week speciale stemmen. Dat kan van alles zijn. We hadden maandag al de hoogste stemmen bij de vrouwelijke artiesten. Dan dinsdag gisteren de laagste mannelijke stemmen. En vandaag was wat een mix van de twee. De mooiste falsetto's of kopstemmen heet het ook wel. Maar eerst ons Taylor Swift, want die bracht afgelopen week nog vier nieuwe nummers uit. Met haar herwerking van haar album The Life of a Showgirl. Shake It Off is dit.

0: Café Clash.
1: Heel de week battelen we met speciale stemmen. Een thema dat, ik zal het maar zeggen zoals het is, Team Lenke blijkbaar wel goed ligt, want staat al 2-0. Maar nooit te laat om het tijd te keren, natuurlijk.
2: Wacht maar.
1: Even zwijgen. De hoogste vrouwenstem. De hoogste, wat begint al. Oh, je voelt dat meteen, die boksering-mentaliteit.
2: De hoogste vrouwenstemmen, ja.
1: Ja, de hoogste vrouwenstemmen.
2: Team Lenke, Kate Bush.
1: Met Kate, maar dat was dankzij Kate Bush, hè? Niet dankzij u. Laten we wel wezen. De laagste mannenstemmen met
2: Louise.
1: Louise, gelukzalig zitten. Oh, jongens, moest de radio kunnen zien, maar je kan ons natuurlijk wel live zien. Maar de laagste mannenstemmen met Louise zijn ook al gepasseerd. Ik wil ertoe komen vandaag. De mooiste kopstemmen, de mooiste falsetto's. En ik voel het aan mijn theewater. Het is aan Team Sean.
2: Dat is intimiderend. Zo. Kijken naar de blik van een overwinnaar. Of een winnaar.
1: Zal ik beginnen? Mag ik beginnen?
2: Ah, wel ja.
1: Van Omen.
2: Probeer maar.
1: Oké, wel, dan zijn we vertrokken met deze suggestie. Jezus, echt waar. De Bee Gees, want het is eigenlijk per toeval dat ze zo hoog zijn beginnen zingen. Je gelooft het of niet, maar het was een ideetje van de producer in de studio. Die vroeg of één van de broers zo iets niet even zot kon doen. Zo heel hoog zingen, zo op de achtergrond, waarop Barry begon te zingen. En iedereen omverblies met een spatzuivere en krachtige falsetto. Waarna onder andere deze You Should Be Dancing een wereldhit werd. Wil je die straks horen? Stem dan Team Sean.
2: Mannen die hoog zingen, you love it or you hate it. Ik ben meestal dat laatste, maar voor deze grote meneer maak ik heel graag een uitzondering. Jawel. Prince kon makkelijk 4 octaven aan en ook opvallend vlot schakelen van een bariton naar een hoge falsetto. En dan weet je dat je met een muzikaal genie te maken hebt. Een genie dat niet anders kan dan deze battle winnen. Dus stem voor Team Lenke, alstublieft.
1: Zo benieuwd.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie. Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
5: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
6: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
7: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
6: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
0: Van 3 tot 6. Chance Muziek Café.

0: V-Clash.
1: Ja, die gaat vandaag tussen de mooiste falsetto's, de Bee Gees of Prince. Dat was de strijd die we hebben gevoerd. En de strijd is gestreden. Sandra die stuurde Team Lenke, zeker weten, we gaan voor Prince. Carla zegt Lenke, absoluut Prince. En dan is Lynn een beetje kritisch, want die ging voor Team Sean. Het was niet de juiste songkeuze voor Prince.
2: Ja,
1: Lenke,
2: wat een kemel zeg. Jongens, ja. En dat op Nationale Radio van Nomen. Schaam u. Ja, ik kan dan natuurlijk de wonden nog wat dieper maken, het mes nog wat dieper duwen en zeggen
1: doet
2: Team Sean. Sorry Lenke van Nathalie. Ik kies vandaag voor Team Sean, roept Arno. Team Sean, zegt Sabine. Heel veel Team Sean, Sean. Zonder twijfel, Sean, zegt Carina. Team Sean, sorry Lenke, zegt Anne ook. Team Sean, Maarten ook. Ja, kijk, ik denk dat ik hem gewoon ga instarten eigenlijk. Het is 2-1. Het was mij wel een klein beetje gegund, zeker om even terug te proberen.
1: Ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven.
2: Ja,
1: de
2: sorry.
1: Bee Gees boven Prince.
2: Als je natuurlijk over falsetto's hebt, Prince kan het ook. Maar de Bee Gees doen het altijd. Ze staan ervoor gekend. Hè. Luister maar naar deze You Should Be Dancing.

0: En merci om op deze te stemmen, beste cafévrienden.
1: Nostalgie, muziek en showbusiness.
2: We moeten geloven in een betere tijd.
3: Ja, toch wel Belgische muziekgeschiedenis vanochtend. Oh, wow. Het Koning Boudewijn Stadion blijkt te klein voor Clouseau. Amper enkele minuten na de start van die ticketverkoop was de show van 4 augustus compleet uitverkocht. En ook een extra tweede concert op 6 augustus was tegen 11:30 vanmiddag al volzet. En ondertussen bekijkt concertorganisator Greenhouse Talent of een derde stadionconcert praktisch mogelijk zou zijn. Fans kunnen zich in ieder geval nu al inschrijven op de wachtlijst.
0: Zotjes.
3: Jeugdsentiment voor de fans van het eerste uur. Take That trekt opnieuw op pad. Met hun splinternieuwe Dreamers European Tour komt het iconische Britse trio ondertussen op zondag 4 juli 2027 naar het Koninklijk Circus in Brussel. Gary Barlow, Howard Donald en Mark Owen die brengen er nieuw materiaal van hun aankomende album Dreamers. Aangevuld met tijdloze klassiekers als Back for Good, Patience en Relight My Fire. Robbie Williams en Jason Orange die blijven voor deze tour wel thuis. Tickets die zijn vanaf vrijdag te koop trouwens. En een bijzonder tv-moment vanavond op VTM. Margriet Hermans die is postuum te zien in de allereerste aflevering van het nieuwe programma De Operatiekamer. De geliefde zangeres die begin juni op 72-jarige leeftijd overleed. Die praat in dat programma samen met dochter Céline en Koen Wouters openhartig over de maagverkleining die haar leven destijds veranderd heeft. Vanop de eerste rij volgen ze hoe zo'n gastric bypass precies verloopt.

0: zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Het is 30 september vandaag, dat is een speciale dag. Het is broer- en zusdag. En uitgerekend vandaag hebben de bekendste broers van het land zwaar gesteund. Koen en Chris Wouters met die ticket verkoopt. Is ongelooflijk, hè?
2: Ja.
1: Van het optreden in het Koning Boudewijnstadion. Sowieso dat er nog een derde aankomt.
2: Maar daar kan je donder op zijn natuurlijk. Chris Wouters, je had daar ook eigenlijk met iemand anders kunnen staan. Als de geschiedenis anders was gelopen. Want Koen was namelijk niet de originele zanger van Clouseau. Dat wist je misschien nog niet. Wie dan wel? Vertellen we je zo meteen.
0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
10: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
0: We are music. Chance Muziekcafé.
11: Met Sean en Lenke.

0: het is 30 september vandaag. Dat is broer- en zusdag. Je hebt ook een broer?
1: Ik heb een broer.
0: En heb je al een berichtje gestuurd vandaag? Van Happy Brother and Sister Day?
1: Nee.
0: Ik heb al met mijn zus...
1: Ik denk niet dat hij daarop zit te wachten. Echt?
0: Zit te whatsappen, maar nog niet. Happy Brother and Sister. Het is elke dag broer-zusdag. Hè. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, de bekendste broers van het land zijn aan het stunten. Met het Koning Boudewijn Stadion. Maar het hadden ook in plaats van Koen en Chris, Chris en Veerle kunnen zijn. Want helemaal in het begin van Clouseau was zus Veerle Wouters de zangeres en niet Koen.
1: Ja, dat is echt waar. Die hebben daar eens over verteld ook in de podcast Clouseau 40. Het geheim achter het succes. Daar hebben ze ook Veerle Wouters geïnterviewd. En die heeft daar ook verteld waar dat succes van Clouseau eigenlijk vandaan komt. Dat gaat blijkbaar helemaal terug naar een vast avondritueeltje dat ze thuis hadden in de familie Wouters.
2: Wij moesten 's avonds bidden voor we gingen slapen.
3: Ah, ja.
2: Maar dan mochten we als beloning, als we flink geweest waren, ook een liedje voor allee, zingen of een gedichtje voordragen wat we op school hadden geleerd die dag.
3: Hola.
2: Dus wij hadden altijd een publiek van 7 mensen die naar ons luisterden voordat we boven gingen.
4: En we mochten daarvoor zelfs soms op de tafel gaan staan.
2: Ja, dus dat heeft misschien ook wel ergens iets teweeg gebracht. Dat je al op jonge leeftijd, ja, voor een beperkt publiek iets mocht voorbrengen.
4: Ja, en onze eerste ervaringen zijn sowieso allemaal in kinder- of jeugdkoor.
3: Ja.
4: Dus de kerk, daar was de eerste ervaring met meezingen.
0: Allee, amen, waren gelovigen. Dus misschien gaat ze wel over moeder Maria. You never know.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ja, het mag dan misschien iets grijzer zijn er buiten vandaag, maar het wordt wel zwoel hier in het café. Het is Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Ik ga verklappen dat Joe Cocker ook al klaar staat. You can leave your head on.
2: Dag manneke.
3: Hey.
2: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
3: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
2: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
3: Ook landbouwer.
2: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
3: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
2: Ja, slim.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
7: Bessimo!
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
10: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.
12: Nostalgie.
1: En ondertussen is dat 3 voor 4. Goedemiddag, het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Diependalen heeft zijn begrotingsplannen uitgelegd.
13: Ja, het is de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond. Maar de begroting is wel in evenwicht. Dat heeft Vlaams minister-president Diependalen gezegd in de septemberverklaring in het Vlaams parlement. De regering stond voor moeilijke keuzes, maar ze hebben het wel met verantwoordelijkheid genomen.
14: Verantwoordelijkheid nemen is niet als overheid elke onzekerheid beantwoorden met meer regels en meer geld. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook eerlijk zijn. Zeker wanneer het om niet-populaire maatregelen gaat. En ja, die liggen vandaag op tafel. Waar het om gaat en altijd om moet gaan, is de zekerheid dat mensen en gezinnen hier in Vlaanderen goed kunnen leven, leren, werken en ondernemen. En de zekerheid dat er goed voor elkaar gezorgd wordt. Dat is ons verhaal.
13: De meeste maatregelen wisten we al. Het groeipakket wordt beperkt tot 23 jaar en de prijs van dienstenchecks verhoogd naar 12 euro. En er wordt ook ruim 500 miljoen euro bespaard op subsidies. Toch ook een beetje positief nieuws. De jobbonus blijft bestaan. De erfbelasting wordt verlaagd en er komen geen besparingen op onderwijs. Vrijdag volgt er nog een debat in het Vlaams parlement. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is opnieuw een buschauffeur van de lijn dinsdagochtend betrapt met te veel alcohol in zijn bloed. Hij reed voor onderaannemer Tros Bijjaard en werd betrapt tijdens een controle van de lijn zelf. Hoeveel de chauffeur had gedronken is niet duidelijk. De controle gebeurde vlakbij de plaats waarin hij 4 mensen stierven bij het schoolbusdrama met een chauffeur van Tros Bijjaard. Die maatschappij kwam daarna ook al meermaals in opspraak. Het Amerikaanse leger heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten hebben de luchtmachtbasis in Erbil verlaten. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein te verdrijven, maar later ook om de terreurgroep IS te bestrijden. Irak kondigde intussen een periode van 4 nationale feestdagen af.
15: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag bewolkt met kans op regen. Het is wel nog altijd warm met maximaal tot 28 graden. Morgen eerst regen, daarna overal droog met opklaringen. En een pak frisser dan bij 20 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en 21 graden. En ook in het weekend.

0: Sexy Time.
1: Muziekcapsule. Met Joe Cocker. En inderdaad, straks om 4:20 gaan we de nostalgie muziekcapsule aanvullen met een nieuwe parel. En daarvoor zoeken we echt de crème de la crème, hè, om te kunnen verewigen in de capsule voor alle generaties na ons. Vandaag gaan we samen op zoek, beste cafévrienden, naar songs die beginnen met de letter H.
2: Want het is een bijzondere dag in Nederland. 30 september is de dag waarop de meeste mensen jarig zijn in Nederland. Ja, ze hebben dat berekend. 44.000 jarigen, om er een exact getal op te plakken, zijn er vandaag in Nederland. En als we dan even terugtellen, ik vind dat ook nog wel grappig, betekent dat dat het in Nederland op oudjaarsavond poeperkesdag moet zijn. Want dat is dan 9 maand eerder. Ja. Bij ons is dat trouwens op 10 mei. Kijk, hè, de meeste jaren heb je op 10.
0: Wij poepen hier op een ander
2: moment. Maar dat brengt ons dus bij de H van Happy Birthday Hollanders of hip hip hoera aan alle mensen die jarig zijn vandaag in Nederland.
0: Ja. We zoeken dus de allerbeste platen, om het even samen te vatten, waarvan de titel met een H begint. Wat is jouw lievelingsplaat? Denk eens even na, die begint met de letter H. Laat het gerust weten in de Nostalgie-app.

0: Brian Adams. En zo hebben we Evelien uit Beeselaren en Sabine uit Buggenhout meteen al content gemaakt. Zie, want zij stuurde beide Heaven door als suggestie voor de capsule. Want we gaan deze namiddag op zoek naar platen die beginnen met de letter H. Dus stuur nog maar snel even door in de app. Wat is jouw favoriete song die absoluut een plek verdient in onze capsule?
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
3: voor eens en voor altijd.
2: Komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
4: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
5: En is dat, zou het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
4: De hoogste bieder.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
3: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Lenen bij Leemans.
9: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
10: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
9: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
10: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
9: Maar Suzy toch?
11: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
8: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
11: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Ben je op zoek naar je eerste job?
13: Zo klaar voor.
12: Of is het tijd voor een carrière switch?
13: Ja, zo klaar voor.
12: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
13: Zo klaar voor.
12: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
14: Stel, ik wil leren traden.
15: Ja?
14: Hoe begin ik daar dan aan?
15: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
14: En hoe leer ik het in de praktijk?
15: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
14: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
15: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
14: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
15: Kijk op belgiantradingacademy.be.
14: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé. Nostalgie.

0: De Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan een plaat toevoegen aan de capsule. En we zochten platen met de letter H. Die H kwam dan weer van Happy Birthday Hollanders. Van 30 september is blijkbaar de dag waarop bij onze noorderburen de meeste jarigen zijn. Wij zijn hier altijd in de stemming voor een feestje in het muziekcafé. Dus een goede reden voor ons. Heel veel suggesties wel binnengekomen met de letter H. Hè?
2: We beginnen met die van Herwig de Klerk, ook met een H. Maar ook Ans uit Brugge wilde die horen. Halleluja! En graag de versie van Leonard Cohen stuurde Ans er nog bij. Dat is deze dus, alsjeblieft. Hoewel Jeff Buckley dat inderdaad ook niet slecht deed. Anne Tuitens die stuurt anders heb je even voor mij.
3: Even voor mij. Maak wat tijd voor mij.
2: Niet echt mijn favoriet, schrijft ze er nog bij. Maar als jullie de Hollander Tour opgaan, dan stel ik deze wel voor. Merci daarvoor. Wat dacht je van Hold the Line? Toto, dank u, Gert Wagemans. Had ook kunnen, maar ook twee stemmen voor Olivia Newton-John. Hopelessly met een H met een H. Devoted to you, Sophie de Klerk wilde die horen. En ook Carla Langes. Maar de winnaar, die kwam het meest binnen. En die gaan we nu de ruimte schieten.
4: We are go for launch.
2: Suggestie van Linda uit Oostakker, Dieter uit Heestert en Erwin Goedschalks. Hotel California van Eagles.
5: We have a liftoff.

0: Zometeen in Chance Muziekcafé.
1: Ja, gaan we het hebben over de rattenplaag die ons allen teistert.
2: Oh, het is echt zo. We zitten met een rattenplaag. Ik heb het nog verteld. Op de camping dit weekend ben ik ook wakker gehouden door een rat. Maar onze producer Simon, dat hebben wij ontdekt. Die heeft nog iets veel ergers meegemaakt met een rat. En hij gaat daar zo meteen over getuigen. Allee, tenminste als het gaat lukken. Want Simon, je ziet wel nog een beetje bleek. Gaat het lukken?
3: Ja, het wel.
1: Oké, het is proberen. Nu beloofd. Aan de cafégangers en die belofte maakt schuld. Hè? Kijk, maar bang ook ze.
0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
4: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
6: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concept.

0: andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de Avasdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
2: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
3: Hey, ik ben Piet.
4: En ik ben Ruben.
3: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
5: Gordijnland.
4: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
3: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
2: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
3: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
2: Kijk op gordijnland.be.
0: Sean's Muziekcafé
6: met Sean en Lenke.

0: Welcome in Muziekcafé. Ook kan Simon, onze producer, ben je er klaar voor?
1: Ja.
2: Chance Muziekcafé.
0: Het zal wel moeten, zeggen.
3: Ja, want je leest het overal. Ja, de laatste maanden, weken, maar ook zeker vandaag in de krant. We zitten met een rattenplaag in Rusland. In Brussel lopen de ratten gewoon op klaarlichte dag. Over straat, gewoon flop tussen de mensen. Walgelijk.
0: Dat is echt opvallend dit jaar. Het is een groot probleem. Dus ja, jullie, Simon en Lenke, kijk naar jullie. Jullie zijn er ook niet zo fan van, zal ik het misschien nog met een eufemisme uitdrukken.
1: Ja, ik heb angst zweet, denk ik.
0: Je krijgt lawaai, maar het heeft dus vooral te maken met de hitte en de droogte. Waardoor ratten nu echt op zoek gaan naar voedsel. Maar de Simon, onze producer, die heeft dat letterlijk aan de lijve ondervonden. Hè?
1: Ja, begon allemaal op een warme valavond in mei. Ja, absoluut belangrijk. Aan het station van Gent-Sint-Pieters, als je daar regelmatig de trein neemt, weet je, er is daar zo voor een parkje, zo'n mooi
0: dat
1: groen
0: pleintje,
1: parkje. Ja, dat pleintje. Prachtig groen, maar zodra de zon en toeristen weg zijn, verandert dat in een soort Jurassic Park met knaagdieren.
0: Is dat zo, ja?
1: Dus ja, ik wandel op mijn gemak naar huis in, na een lange dag werk, koptelefoon aan, wat goede muziek, schemerdonker, en dan plots voel ik een beest met een dikke staart tegen mijn schoen aanlopen.
3: Allee, dus die sprong eigenlijk op u.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat was echt een soort van aanval. Fysiek contact dus met een rat.
0: Dat beest kwam een knuffel gegeven.
1: Oh, maar jongen, dus ja. Ik een halve meter in de lucht. Dat beest springt rap natuurlijk weg in de struiken. Angst, zweet brak me gewoon letterlijk uit. Ik direct mijn vriendin gebeld, mijn ouders gebeld om te zeggen wat er gebeurd was. Dat kon ik ook zelf niet vatten. Ik wist niet dat dat kon zelf. Nu gelukkig, ik durf ook zo buiten te komen van die Birkenstocks, van die sandalen. Ik had die dag wel echt botten aan, die tot aan mijn hiel en zo ook beschermd waren.
3: Maar die gooide dan toch weg?
1: En dan, thuis ben ik begonnen met 3 schoonmaakproducten. Daarop te schrobben, niet normaal. De dag nadien andere schoenen aan uiteraard, maar echt jong, echt.
0: Allee, wat een zot verhaal. Zeg, maar heb je daar iets aan overgehouden eigenlijk?
1: Ja, trauma voor het leven, hè.
3: Ja. Snap ik, ja.
1: Ja, maar mijn vriendin vond dat ook hilarisch. In plaats van mij dat zo te steunen in moeilijke tijden, heeft ze dan me een knuffelrat cadeau gedaan. Ja. En sindsdien ligt er dus een rat tussen ons twee in bed eigenlijk, ja. Knuffelrat, een plusje beertje.
0: En je slaapt daarmee als soort?
1: Ja, ik heb geen andere keuze. Ja.
0: Maar werkt het? Geeft het u steun?
1: Het werd steeds beter. Trauma verwerkend, dat wel. Ja.
3: Allee, dus voilà. Als iemand een rattenvanger nodig heeft, dan mogen ze u bellen.
1: Nee.
2: Chance Muziekcafé. Nostalgie.
0: Deze is voor u, Simon. Rat in Me Kitchen, UB40.
1: Merci.

0: Nog een berichtje van Anja de Hoorn. Die zegt, wat ik ook denk is, geen wilde poezen meer. Die zitten opgesloten in huizen. Misschien een poes in huis halen. Simon, heb je dat al? Een kat?
1: Nee, ik heb nog geen kat.
0: Was een plusje beest. Misschien een kat in huis halen. Voilà, dat is de oplossing.

0: We hebben een gevoelig topic geraakt, denk ik, bij de cafévrienden over de ratten. Gert Wagemans vraagt zich af, mag je eigenlijk zelf ratten bestrijden in je tuin met een luchtdrukgeweer? Hoe zijn de regels in België?
1: Van mij wel.
0: Gert, van Simon en Lenke wel. En onze andere producer Steven kwam hier net binnenlopen en heeft ons nog ergens een tempel in India aan de hand gedaan. Even op YouTube gecheckt, 25.000 ratten die daar verafgoot worden. Simon, ça va nog?
2: Hij is er aan het zweten.
0: Hij is er aan het zweten op zijn stoel. Oh god, toch. Straks alles behalve ratten in de show, dat is beloofd hoor.
3: Straks in Sjaans Muziekcafé.
0: Simple Minds, die zijn tot zover ik weet nog steeds redelijk ongevaarlijk. En we geven ook alweer een mooie reis weg. Niet naar een rattentempel in India, maar wel naar Zuid-Tirol in Italië. Daarvoor moet je vooral blijven luisteren, blijven uw barkruk zitten hier in het Muziekcafé.
4: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
7: Pas opgestaan.
6: Al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
10: Even een bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met even blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
10: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: Nostalgie. Goedemiddag en zo werd het 3 voor 5 het nieuws met Fraukje Kaljon. Minister-president Diependalen heeft zijn begrotingsplannen uitgelegd in het Vlaams parlement. Vertel.
14: Ja, wel, de komende jaren gaat de Vlaamse regering bijna 3 miljard euro besparen. We wisten al dat het groeipakket beperkt wordt tot 23 jaar en dat de dienstenchecks verhogen naar 12 euro. Maar er wordt ook fors bespaard op subsidies. Onder meer VRT moet zo'n 7 miljoen euro besparen door exclusiviteitscontracten met presentatoren af te bouwen. Maar de ministers besparen ook op de overheid zelf. Toch ook een beetje positief nieuws. Er wordt nog geïnvesteerd in de gezondheidszorg, de erfbelasting wordt verlaagd en er komen geen besparingen op onderwijs. Het was de grootste besparingsoperatie waar een Vlaamse regering ooit voor stond, maar het was nodig, zegt minister-president Diependalen.
15: Verantwoordelijkheid nemen is niet als overheid elke onzekerheid beantwoorden met meer regels en meer geld. Verantwoordelijkheid nemen betekent ook eerlijk zijn. Zeker wanneer het om niet-populaire maatregelen gaat. En ja, die liggen vandaag op tafel. Waar het om gaat en altijd om moet gaan, is de zekerheid dat mensen en gezinnen hier in Vlaanderen goed kunnen leven, leren, werken en ondernemen. En de zekerheid dat er goed voor elkaar gezorgd wordt. Dat is ons verhaal.
14: Vrijdag volgt er nog een debat in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke kwamen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Een medegedetineerde getuigde nu dat van Haverbeke later vanuit de gevangenis een huurmoordenaar wilde inschakelen in een nieuwe poging zijn ex-vrouw te doden. Dat is nog een zaak die later voor de rechtbank komt. Het wordt niet behandeld in dit proces. Vanaf morgen starten de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding moest maken in Saoedi-Arabië is opgepakt. De man wordt verhoord over de steekpartij in de cockpit. Volgens verschillende media zou de co-piloot de piloot meerdere keren hebben gestoken en probeerde hij het vliegtuig te laten crashen. Aan boord zaten zo'n 174 passagiers die onderweg waren naar Israël. Ze bleven ongedeerd. De Israëlische autoriteiten vermoeden dat het om een terreuraanval gaat.
3: Nostalgie weer.
14: Vanavond en vannacht gaat het regenen met mogelijk ook een onweer en minima tot 19 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, een pak frisser dan met maxima tussen 16 en 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we opnieuw veel zon bij 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
8: Met Sean en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Ja, dit uur gaan we nog eens spelen en voor de trip voor twee naar Zuid-Tirol in Italië. Op congé met Chance Muziekcafé hebben we het genoemd. Als jij wil meespelen straks, rond even op de klok kijken. Wow, 4:20 zal dat zijn. Dan mag je je nu al kandidaat stellen. Gewoon een berichtje sturen in de app met de boodschap ik wil vakantie.
2: Maar eerst gaan we nog even voor een decompressiemomentje zorgen met de mix van Tony. Dag Tony.
3: Hey, dag Linke, dag Jean. Vandaag weer een opwarmer voor de Nostalgie 80s en 90s party in de Carré. Op 30 oktober, opener van de mix is Two Brothers on the Fourth Floor. Ja. En die staan, zoals je misschien wel weet, op de affiche. Mis het zeker niet, want het wordt het feest van het jaar. De tickets gaan hard, maar er zijn er gelukkig nog op nostalgie.be.
2: Dat gaat knallen worden daar in de Carré op 30 oktober, zijn maar zeker.
1: Ja, merci Tony, maar nu ook al een dikke party, pre-party als het ware. Rondje van het huis, dus scholletjes, dit is uw Tournee Generaal.

0: feest. Dankjewel Tony Talbom voor deze Tournee General Mix. En ook voor jou feestdaar, want deze week geven we een trip voor twee personen weg met Skyalps naar Bolzano, Zuid-Tirol. Is dat 3 overnachtingen in het luxueuze Falkensteiner Hotel Krönplatz. Alles geregeld via Skyalps Holidays.
1: Denk je nu yes please? Dan moet je nu de Nostalgie-app openen en Ik Wil Vakantie doorsturen. En vooral je gsm in de gaten houden, want we gaan een heel tof spelletje spelen.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
6: Voor de volle 100%. Met de pro van...
8: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise.
12: Mm-hmm.
13: En dan ook nog 2...
12: Was dat alles meneer?
13: Geef mij ook nog 1...
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op het eten? Of?
13: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
14: Doom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
17: De Brusselse invasie.
14: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh, Niklas, hoi.
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toast.
18: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
19: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
20: Van 3 tot 6. Chance Muziekcafé.

0: Op congé met Chance Muziekcafé.
1: We gaan nog eens spelen voor een trip naar Zuid-Tirol. Voor 2 personen, 3 overnachtingen in een 5-sterrenhotel in Italië. En we spelen met Kelly uit Lint. Dag Kelly.
2: Kelly.
3: Hallo.
1: Hey. Zeg, je hebt gestuurd dat je dringend vakantie nodig hebt. Hoe dringend is dat juist? Is er al veel stress geweest deze maand, Kelly?
3: Ja, het is een beetje druk op het werk. We gaan morgen op een nieuw ERP-systeem overschakelen, dus het is super spannend.
2: Oké, dat is een systeem dat je dan nog niet kent en onder de knie moet krijgen.
1: Ach, vreselijk.
3: Ja, klopt.
2: Waarom doen ze dat toch, die vervelende werkgevers?
1: Dus zo'n trip zou heel goed van pas komen om te ontstressen als je dat systeem onder de knie hebt.
2: Oké, Kelly, om die stress nog heel even uit te stellen. De spelregels zijn vrij simpel hoor. We starten straks een song. Op een bepaald moment stopt dat liedje dan. En aan jou dan om het eerstvolgende woord van de songtekst aan te vullen. Dat mag al zingend, dat mag je al fluisterend al praten doen, zolang het maar correct is. Want is het juist, dan gaan we door naar het volgende liedje. Weet je het uiteindelijk niet of zing je een fout woord, dan is dat jouw eindscore. Het aantal liedjes dat je hebt kunnen aanvullen. Momenteel staat Sam, de kandidaat van maandag, aan de leiding met 8 juiste antwoorden. Dat was meteen een straf begin. Dus aan jou, Kelly, om dat nu beter te doen. Daar gaan we voor, hè?
3: Ja, dat is wel een straffe uitslag, maar we gaan ervoor.
2: Jij kan dat, ik voel dat. Morgen spelen we dan nog een laatste keer. Wie dan de hoogste score heeft, morgen die vliegt met Sky Alps naar Zuid-Tirol. Oké.
1: Voilà, Kelly. Is dat duidelijk?
3: Ja.
1: Oké, dan gaan we er gewoon aan beginnen. Daar gaan we.
3: Never mind, I'll find someone like you.
1: Klopt, volgende fragment.
3: Battle.
1: Oh, ja, het is goed gezongen ook. Fragment 3.
3: Heel.
1: Ja, volgende fragment.
3: Face.
2: Ja.
1: Volgende fragment.
2: Kelly, wat doe je nu?
3: Everywhere.
1: Ja, wel juist. De volgende.
3: Amazed.
2: Wow.
1: Wel juist. Fragment 7 ondertussen.
3: Man.
1: Jawel.
3: Man is het juiste woord.
2: Kelly, even stilstaan hierbij. Dat betekent dat er nu een bijna ex aequo is. Je kan nu gelijk komen met Sam.
3: Mm-hmm.
2: Oké, het volgende fragment.

0: Escape.
1: Escape, zeg je?
2: Nee. Oh, Kelly. Jammer, nochtans zo goed gestart. Het was shame, het woord dat we zochten. Net geen 8. Oh, zo jammer. Dat betekent dat Sam momenteel dus de hoogste score heeft, Kelly.
1: Oh, maar dat was close.
2: Heel close. Keigoed gedaan,
1: goed gedaan,
2: Kelly.
1: Echt shame, dat zou je nooit meer vergeten. Berlin, no, no, shame. Voilà. Zeg, nog een zeer fijne woensdagavond, Kelly. Merci om mee te spelen. En ja, Zuid-Tirol, het is toch een aanrader, maar het zal op eigen kosten zijn. Bye-bye.
2: Bye.
0: Dankjewel.

0: Mannekes, toch een spannend spelletje. Hè. Op congé met Chance Muziek Café. Morgen nog dus de laatste kans op die reis naar Zuid-Tirol. Doe jij beter dan Sam? Moet je morgen zeker luisteren naar het Muziekcafé. Zo dadelijk Madonna en de Police. We gaan nog eens goed veel muziek draaien na al dat gebabbel.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: 30 ideeën voor pastaschotels
7: in Libelle Lekker naar
8: de 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: We are music. Chance Muziek Café.
9: Met Sean en Lenke.

0: Het weer met Erwin.
1: Hey Erwin. Ja, na dat prachtige weer van gisteren is vandaag wel een beetje een mindere dag. En als we hier naar buiten kijken in Antwerpen, is het zelfs al een beetje donker aan het worden.
2: Maar ja, jong.
3: Ja, dat heeft natuurlijk met de vele wolken te maken. Het is een mindere woensdagavond, klopt helemaal. En er valt lokaal een beetje regen. De meeste neerslag is voor West-Vlaanderen. Maar het is toch nog altijd zacht. Momenteel in Hasselt bijvoorbeeld, 25 graden. Maar ook daar in de provincie Limburg zijn die wolken en is die regen op komst. En dan morgen begint met nevel en mist, gevolgd door veel wolken, waaruit vooral in het centrum en in de Ardennen nog enige tijd regen valt. Later op de dag wordt het morgen droger met hier en daar toch al een beetje zon bij een bescheiden 20 graden. En dan vrijdag, ja, dat wordt een zonnige en droge herfstdag. En ook tijdens het weekend is het rustig en droog met wel vorming van nevel en mist. En die zou lokaal wel eens lang kunnen blijven hangen.
2: Oké, dankjewel. Erwin Franks, maak er nog een fijne woensdagavond van. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander.
1: Bye.
3: Yo, tot morgen. Sjans Muziekcafé. Nostalgie.

Wotan met Home. En straks smak is het weer thuiskomen bij Top 3000 Heroes met Tony Talbo. Met het verhaal dat Bon Jovi, de mannen van Bon Jovi, liever niet te vaak horen. Want hun grootste hit was eigenlijk geleend van een Bonnie Tyler flop. Hoe zit dat precies? En ook Prince, die had een geheime crush op iemand die het niet wist. En dat leverde twee wereldhits op pure romantiek vanavond in Top 3000 Heroes. Van ons krijg je nu nog Dolly Parton en Tammy Wynette.

0: schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Harta, harta, voelta.
5: Voel nu Qatar zalig zachte vacht.
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
6: Poesje.
5: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kaart.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
4: Horta, Horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Ah, wel weet, ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak. Zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
10: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
14: Dat is Imo!
15: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
16: Please don't stop.
10: Lekker! Echt lekker!
2: Nostalgie.
17: Een goede avond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. Er komt wel wat kritiek op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering. Klimaatorganisaties zijn vooral ontgoocheld dat de regering weinig aandacht heeft voor onze natuur. Volgens Bond Beter Leefmilieu zijn de ministers de rampzomer vergeten met de grote bosbranden. En is het hoog tijd dat de regering daar een antwoord op biedt, maar dat kwam er niet. Ook de vakbonden bij VRT reageren woedend nu VRT tegen 2029 10 miljoen euro moet besparen. Dat is niet realistisch, zeggen ze. De onderwijskoepels reageren wel tevreden omdat er niet extra bespaard wordt op onderwijs. Vrijdag is er nog een debat in het Vlaams parlement met alle oppositiepartijen. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke kwamen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Een medegedetineerde getuigde nu dat van Haverbeke later vanuit een gevangenis een huurmoordenaar wilde inschakelen in een nieuwe poging zijn ex-vrouw te doden. Dat is nog een zaak die later voor de rechtbank komt. Wordt nu niet behandeld in dit proces. Vanaf morgen starten de pleidooien dan. Vrijdag verwachten we een uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. En in de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een vrouw van 50 op het laatste moment tegengehouden. De vrouw werd 30 jaar geleden ter dood veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. De verdachte was toen zelf 18. Maar de rechtbank wil eerst onderzoeken of er bij het eindoordeel rekening werd gehouden met haar moeilijke jeugd. Ze zou de eerste vrouw zijn in ruim 200 jaar die in Tennessee de doodstraf zou krijgen.
16: Nostalgie weer.
17: Vanavond en vannacht gaat het regenen met mogelijk ook een onweer en minima tot 19 graden. Morgen meestal droog met opklaringen, een pak frisser dan met maxima tussen 16 en 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we opnieuw veel zon bij 21 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Top 3000 Heroes.
18: Tony Talboom.
19: George Michael's grootste eerbetoon, maar ook zijn meest persoonlijke geheim. En daar kom je straks alles over te weten. We are music. En dat is meteen na Billy Ocean en Bob Marley.

0: Michael. Ik ben altijd al een zeer grote fan geweest. Ja, en als je al die verhalen over hem hoort, dan vind ik hem gewoon nog straffer.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: We gaan terug naar april 1992. Het Wembley Stadium vulde zich met honderdduizenden fans. Allemaal ter ere van Freddie Mercury, die enkele maanden eerder was overleden. Queen nodigde een reeks artiesten uit om zijn grootste songs te brengen. Maar niemand wist wie Somebody to Love zou zingen. Tot George Michael de microfoon kreeg. Voor George was dit geen gewone cover. Achter de schermen droeg hij een geheim mee. Zijn vriend Anselmo Felipa had net te horen gekregen dat hij besmet was met HIV. Dezelfde ziekte die Freddie het leven had gekost. Toen George dat lied inzette, zong hij niet alleen voor Freddie, maar ook voor Anselmo. Je hoort het in zijn stem. Krachtig, breekbaar en vol emotie. Tijdens de repetities stonden zelfs de Queen-leden perplex. Drummer Roger Taylor zei later: toen George begon te zingen, werd het stil. Iedereen voelde: dit is geen imitatie, dit is Freddie's geest. Even terug op dat podium. Het publiek ging uit zijn dak en zijn uitvoering werd een van de meest memorabele momenten uit het tributeconcert. Die dag raakte de stem van George Michael

0: Het verhaal dat Bon Jovi liever niet te luid zegt, hun grootste hit, was eigenlijk geleend van een Bonnie Tyler flop. Hoe dat zit, dat kom je zo te weten na Gloria Gaynor, I Will Survive en de Backstreet Boys, Get Down.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De beste volle van maken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
5: Wat,
4: Lidl, dat kan tellen.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Luister, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
11: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.

0: Yeah. Straks de radio's, maar eerst een plaat om keihard mee te brullen.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Want iedereen kent toch dat refrein, hè? Shot through the heart and you're to blame. Maar wat bijna niemand weet, You Give Love a Bad Name leefde al eerder als een totaal ander nummer. Een paar maanden voor Bon Jovi het opnam, had Bonnie Tyler het al ingezongen onder de titel If You Were a Woman and I Was a Man. Het was geschreven door Desmond Child, dezelfde man die later met Bon Jovi zou samenwerken. Bonnie's versie die flopte overal, behalve in Frankrijk, daar haalden ze nog nummer 6. Maar Desmond Child, ja, die vond het zonde om zo'n sterk refrein weg te gooien. Dus herschreef hij het nummer samen met John Bon Jovi en Richie Sambora. Zelfde melodie, andere woorden, meer attitude. En dat werkte. Enkele weken later, juli 1986, verschijnt You Give Love a Bad Name en het wordt een wereldhit. Nummer 1 in Amerika.

0: Prince die had een geheime crush op iemand die het helemaal niet wist. En dat leverde hem 2 wereldhits op. Pure romantiek in de hitlijsten. Komt eraan na de Pasadena's en Robbie Williams met Millennium.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts 3 daarvan... 3 daarvan... zijn de 3 van Nostalgie.
2: Wij zijn...
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze 3 bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De 3 van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.
4: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
14: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
15: Oh, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
14: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja, ja, oh. Ja, schatje.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
17: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
18: Open deurdagen tot en met 11 oktober met 10% korting op alles en 20% op winterjassen.
17: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
19: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
20: Hey, ik ben Piet.
21: En ik ben Ruben.
20: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
22: Gordijnland.
21: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
20: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
18: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
20: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
18: Kijk op gordijnland.be.

0: En dan zaten we terug aan het begin van de hete zomer van 2026 op Live is Live met Robbie Williams, waar we ook heel wat van onze luisteraars hebben uitgenodigd en waar weer veel mooie herinneringen zijn gemaakt. Ja, dat doet muziek, hè. Die houdt die mooie momenten langer vast in ons geheugen. Ook vanavond en vannacht wacht er weer een heerlijke playlist op jou, vol herinneringen en vol hits natuurlijk. En voor nu gaan we eerst terug naar de jaren 70.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Toen nog niemand van 1999 en Purple Rain had gehoord, was Prince nog geen wereldster. Maar iedereen in de studio voelde het al. Dit is geen gewone artiest. Dit is een fenomeen in wording. En dan ontmoet hij jazzfunk toetsenwonder Patrice Rushen, later bekend van Forget Me Nots. Zij hielp hem met synthesizer sounds op zijn eerste album. En Prince, ja, Prince, die wordt smoor verliefd. Maar zoals steeds bij hem, hij zegt het niet. Hij schrijft het. Prince spende I Wanna Be Your Lover met haar in gedachten. Hij bood haar het nummer zelfs eerst aan, maar Patrice die bedankte vriendelijk. Ze wist toen nog niet dat het zijn doorbraaksingle zou worden. Nummer 1 in de R&B-charts en zijn eerste grote hit in Amerika. En Prince die stopte daar niet. Er wordt verteld dat hij ook I Feel For You voor haar schreef. Jawel, dat nummer dat jaren later een mega-hit werd, dankzij Chaka Khan. Dus twee songs, één muze en een liefde die nooit gebeurde. Ja, als Prince verliefd was, kreeg je ofwel een date of een paar wereldhits.

0: Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
3: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
3: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
3: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel... Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
5: Leden bij Leemans.
6: Maar Suzy, parket, dan moeten zagen met een cirkelzaag.
7: Maar jij toch een goeie zaag?
6: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
7: En met jagen zaag, grok ik niet vooruit.
6: Maar Suzy toch?
8: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
5: Leden bij Leemans. Is leden bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
10: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
11: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
12: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
16: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
17: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
16: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995.

0: maximaal tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Stanny Krets, die is er nog altijd bij. Stanny, ik denk dat er toch heel veel mensen het antwoord willen op één vraag. Dus
2: voor eens en voor altijd.
1: Komen Debbie en Nancy ooit nog terug op televisie?
3: Ik vermoed het wel. Het kan bijna niet anders. Het zou spijtig zijn moesten ze voor eens en voor altijd in hun kist blijven liggen.
4: En is dat, zal het op VRT zijn, VTM of Play, of staat alles open?
3: De hoogste bieder.
0: Luister ook morgen naar vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Zeker.
5: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
6: pas opgestaan,
5: al direct weer in slaap valt.
6: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
5: En maar kwijlen op zijn kostuum.
6: Ja, is dat normaal?
5: Nee.
6: Want slapen doet je in uw bed.
5: Het is bedtijd.
6: Echt waar.
5: Tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Oh my zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: In Libelle naar
11: de 5 beste looks van nu.
10: In Feeling of naar
11: de hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: En, wat gaan we vandaag doen?
13: De badkamer renoveren!
12: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
14: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
12: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
14: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
13: Yay!
14: Kom langs in onze showrooms in Putten en Mallen. Of kijk op kreine.be/renovatie.
15: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.

0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Wat is dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg, schat.
4: Ja?
5: Die badkamer, daar is het lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
4: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
7: Of zoals wespen van mijn terras.
6: Of zoals indringers uit je tuin.
7: Oh ja.
6: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
8: Stop, identificeer jezelf.
6: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Een goeie avond. Het worden spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latré. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
12: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
11: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf volgende week maandag. Alleen bij Nostalgie.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
2: Dag, Imo.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt, maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
6: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
5: Vanmiddag stelde Diependalen zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latree.
2: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Zij moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.